$1.000 aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Oh man, what do you expect? The guy's a

0: not to stay.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarring.

harde vrouw die naakt achter het stuur zat. De koninklijke marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: grote solo-hit natuurlijk van George Harrison. En 1969, My Sweet Lord.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Een hele goede morgen. Het is 10 uur geweest op Voorst Veluwezoom. En als je woensdag luistert, het is natuurlijk ook 10 uur geweest op RTV 794. Ondergetekende Martin Burger zit de komende 2 uur bij je met 100% vinyl. Op deze 24 augustus 2026. Ik vind dat die hele maand augustus voorbij gevlogen. Ik kan me nog herinneren dat ik zei, god, het is alweer augustus. Het is straks alweer september. Het is niet te geloven, dames en heren. Ja. De kruidnoten liggen alweer in de winkel. Dat vind ik wel wat vroeg. Als ik daar wat van mag vinden, bij deze. Ja, dat is echt veel te vroeg. Nee, ik ben kruidenier geweest, maar dit is echt niet normaal. Maar genoeg, we gaan het niet over kruidnootjes hebben. We gaan het hebben over muziek en dan heel veel muziek natuurlijk. We hebben nog wat restjes van de vorige uitzending liggen. Die gaan we zeker ook draaien. En we hebben er een nieuw bakje neergezet en we gaan eens kijken wat we daaruit kunnen toveren. Onder andere natuurlijk ook dat nummer wat je net hoorde van George Harrison met My Sweet Lord. Barbara Streisand en Donna Summer hadden in 1979 hadden ze een studio-ontmoeting. En zij zongen daar Enough is Enough. Dat kan natuurlijk. Maar ja, op zich. Ja, Barbara is er nog bij op het moment van deze opname van dit programma nog wel. Donna helaas niet meer. Maar No More Tears in een disco-jasje. Het komt van het album Wet van Barbara Streisand. En het zingt ze dan samen met Donna Summer. No More Tears.

groep heette Goldie en Making Up Again. En destijds, ja, bij de... Wat staat er nou voor een prijsje op eigenlijk van een of andere organisatie? 10 cent, dat is natuurlijk niet echt heel erg veel. Time to Kill is ook nog eens een keer. Terwijl er op mijn scherm allerlei dingen schieten die ik helemaal niet wil zien. En probeer dat als een gek weg te klikken, maar dat lukt even niet. Goldie inderdaad was inderdaad de groep. En ik zat eventjes nog snel even te koekeloeren. Goldie uit 1900 en staat er helemaal niet meer op. Make It Up Again. Dat is bijzonder. Goldie staat er echt op. Making Up Again. Ja, hier. 1978, sorry. Ik moest eventjes live mee schakelen, zeg maar. Zoals, zal ik nog een muziekje eronder zetten? Het werkt nou eenmaal weer. Dus een moord, maar doet ook natuurlijk. 100% vinyl is 100% vinyl, zoals we dat kennen inderdaad uit het verleden. En ja, het was een grap, want er kwam van de week weer een hele blauwe afleveringen tegen. Nog uit de tijd van RTV Apeldoorn. Want toen is dat ooit begonnen in... Uit mijn hoofd 2007, dat is 19 jaar geleden. Dus dit is de 19e jaargang van dit programma. Volgend jaar feestje, vind ik wel, als we het halen, toch, in een goede gezondheid. Goldie inderdaad heb ik op mijn scherm staan inderdaad, van Peter McDonald en Dave Black. En dat kwam nummer 18 terecht en 7 weken genoteerd. Dus geen grote hit, zeg maar het was wel een hitje van deze toch wel eigenlijk eendagsvlieg die in België en Nederland eigenlijk alleen maar goed deed en voor de rest eigenlijk niet heel veel. Ja, eigenlijk teweeg gebracht in de wereld. Maar ja, in ieder geval Making Up Goldie uit 1970, ja, de 70s. Daar komt vandaan. Ik zit een beetje te hakkelen, dames en heren. Want ik zal u even meenemen in de gedachten waarom ik zo hakkel. Ik ben zo'n middenstukje kwijt. Zo'n adapter, zeg maar, die in het midden van de platenspeler voor singeltjes nodig is. Kleine grammofoonplaatjes hebben een groot gat in het midden in Nederland. En in Engeland niet, een klein gaatje, maar dat heeft te maken met het andere type platenspeler wat je in die tijd had, zeg maar. En dat maakt het bijzonder, waarbij dus per land verschilt hoe groot het middelste gaatje is in het singeltje wat je dan hebt. LP is natuurlijk allemaal hetzelfde, allemaal een klein gaatje in het midden. En dat was allemaal overal hetzelfde, was gestandardiseerd. Maar singeltjes niet, want dat had te maken met een wisselaar. En de wisselaars van het ene merk waren anders dan van het andere merk. De ene was een dun staafje, zeg maar, zoals dat kennen ook onder andere bij Dual. Daarvoor moest je dan weer van die kleine kruisjes kopen die je in het midden moest duwen. Anders kon je die platenwisselaar niet gebruiken. Maar helemaal aan het begin had het een platenwisselaar met een vrij dik stammetje in het midden. En daar paste dan je grote gaten op. En dan kon je dus die plaatjes automatisch een stuk of 5, 6 achter elkaar laten draaien, zeg maar, als een soort jukebox. Nou, genoeg daarover. Er is op internet veel te vinden over dit soort werk. Onder andere bij Techmon. Dat is een Engelsman die heel veel uitlegt over dit soort zaken op YouTube. Hij heeft zijn eigen YouTube-kanaal. Techmon heet dat. Genoeg gepraat. Straks krijg je mij de beursagenda. Het weerbericht heb ik voor je klaar liggen. En ik heb natuurlijk weer een plaatje voor gelegd uit de jaren 70. Er zitten er veel in deze keer ook. Heeft toch te maken een beetje met het aankoopgedrag, zeg maar. En de bekendheid van de plaatjes die ik kan uitkiezen op zo'n braderie of zo'n platenmarkt, zeg maar, waar je dan snuffelen bent. Hier is het groepje Fox. Het nummer is Single Bad.

ook weer zoiets bijzonders eigenlijk, dit. Want ik heb dit singeltje gekocht. Denk, nou, mooi, heb ik het singeltje ook. Maar die is mono. Een origineel mono singeltje. Run to Me van de Bee Gees uit 1972. Stond maar 2 weken genoteerd. En als hoogste nummer 28. Dus dat was helemaal niet zoveel. En ja, ik weet wel dat Anita Meijer en Lee Towers, die hadden er wel een top 10 hit mee een paar jaar later. En die stonden dat live in Ahoy. En dat singeltje weer ook nog ergens liggen. Inderdaad, die deed eigenlijk veel beter als het origineel van de Bee Gees uit die tijd. Een beetje suffige muziek heb ik een beetje in dat bakje gevonden. Maar ja, het zijn toch ook wel weer hits die ook een top 10 hit geweest. Mac en Katie Kissoon. Nummers zoals Freedom inderdaad waren grote hits van hun. En Lavendel Blue, zeg maar, van Mac Kissoon zelf. Love and Understanding. Ja, en dat is wel de hit die inderdaad als solo heeft gedaan. Mac Kissoon zelf. Het was vroeger Mac en Katie Kissoon. Maar zelf ging hij solo en had ook daar een hit mee. En hier is zijn hit. Mac Kissoon and Family notabene. Love and Understanding.

Het is wel meer zoet. Het is wel meer zoet, inderdaad. Mac Kissoon and Family, en het werd uitgebracht met de kerst. Nou, dat is duidelijk. Het is echt een beetje kerstachtig liedje uit 1900. En, nou, weet je het nog? 1979, dus van 1990 tot 1980. Dat was dan de wisseling van het jaargetijden, zeg maar. Lava in de stem, nummer 2, stond hier. 11 weken genoteerd, dus het was best een hele grote hit. En de andere grote hit was Sing Along. En dat kwam in 1972, nummer 1. En nummer 3 met I Found My Freedom, samen met Katie Kissoon. Ja, het was wel een succesvolle man in de jaren 70, zeg maar. Mac en Katie Kissoon. En het was Mac Kissoon met de familie. Ja, hoor eens even, de hele familie doet nog mee. Straks heb je van mij nog te goed de beurskoers. Het zijn niet zo heel erg veel, zeg maar. En het weekweerbericht hebben we ook. Maar eerst Demis Roussos met Altijd, Altijd, Altijd. Oftewel Forever and Ever. MUZIEK

vorige eigenaar heeft daar nog niet zoveel gehad met de kwaliteit van zijn plaatspeler. En dit singeltje is aardig beschadigd eigenlijk. Die gaat gewoon eigenlijk gewoon weg deze. Jammer, want het is best een aardig nummer inderdaad. Demis Roussos met Forever and Ever. Wat heb ik voor je klaargelegd? Ik heb, als het goed is, onder dit schuifje de platenbeursagenda. En ja, jazeker, daar is inderdaad Fiesta de Negritos van de fanfare Clorcolia. Dat is het plaatje wat we altijd draaien als achtergrondmuziekje, zeg maar, voor de platenbeursagenda. Er zit er eentje op de Veluwe, dat is namelijk in Barneveld op 29 augustus. En dat is de Barneveldse platenbeurs op het Raadhuisplein. Kom naar de Barneveldse platenbeurs op het Raadhuisplein. Deelnemers uit het hele land bieden een divers aanbod aan muziekstijlen te koop aan. Of nu een gepassioneerde verzamelaar bent op zoek naar het ene ontbrekende nummer, het ene ontbrekende album om je collectie aan te vullen of te voltooien. Of gewoon op zoek bent naar nieuwe muzikale ontdekkingen om je hart te veroveren. Op de Barneveldse platen- en cd-beurs belooft weer een waar paradijs te zijn voor muziekliefhebbers van alle soorten en maten. En dan bedoelen ze waarschijnlijk de muziek, alle soorten en maten. Niet de muziek. Ja, er staat voor muziekliefhebbers van alle soorten en maten. Nou, dat is toch wel grappig, of niet? Ik vind het wel leuk geschreven, inderdaad. Ja. Robbie's Record is volgens mij daar degene die dat allemaal organiseert. En ik vind een toegangsgratis trouwens. En meer informatie op Facebook eigenlijk over deze Barneveldse platenbeurs op 29 augustus 2026. Tijd tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags, locatie Barneveld. Dan kun je nog naar Hoorn, daar is een trucje heen. Hoorn Centrum, daar is een platenbeurs. En dat is tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags, ook op 29 augustus, op een zaterdag. Dan kun je nog terecht in Dordrecht, dat is een dag later, 30 augustus 2026, op het Statenplein, vinyl en cd-beurs. En er wordt één grote platenwinkel. Ja, je bent van harte welkom, entree is gratis. De vinyl en cd-beurs in Dordrecht, tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags, locatie Dordrecht Statenplein. Dat is de agenda voor de komende week en de komende dagen. En ik heb mooi muziek klaar liggen. Jazeker. Chris Ria, dames en heren. Fool if you think it's over. Zeker niet. We hebben nog een half uur te gaan. Straks het weerbericht.

0: Betere muziek uit 1978. Chris Ria en Fool If You Think It's Over. Ja, dat zijn inderdaad wel de betere, mag ik wel zeggen. En dat mag ik zeggen inderdaad. Ja, dat mag ik zeker zeggen. Ik heb het weerbericht voor je klaargezet.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Het weer tot met vrijdag. De nieuwe week start droog en vrij zonnig met oplopende temperaturen. Later in de week stijgt wel de kans op enkele buien met mogelijk onweer. Als je vanmorgen wakker werd op deze maandagmorgen, dan zou de temperatuur dus onder de 10 graden geweest kunnen zijn. 8 graden noteerden wij vanmorgen hier op de Voorst Veluwe zo'n thermometer. Wordt vandaag 22 graden en woensdag 24 graden, over s'nachts 15 graden. En dan donderdag wordt het inderdaad 26 graden. Wel dan kans op 35%, dan kans op een flinke onweersbui. Wind zit in het oosten de komende week, windkracht 3 à 4. En dan draait hij naar het zuiden. En dat gebeurt op donderdag en vrijdag. En dan is ook de temperatuur rond de 21 graden weer teruggekeerd in het weekend zelf. Maar dan is het wel een zuidelijke wind, windkracht 5. Meer weer vind je op weerplaza.nl. En hier zijn de Kings, Mr. Pleasant.

Ja, applaus klonk destijds best wel als deze mevrouw optrad, inderdaad. Het werd geschreven door Hal Davids en Leon Carr. En die schreven dat in 1955, dames en heren. Ellie Russell is de dame die het zong. My Baby Got Such Loving Ways. En het orkest was van Jimmy Carroll. Ja, destijds natuurlijk op 28 toeren. Shellac, dat had je niet tijd. Maar wij draaiden een heruitgave op het Bell Record Label. En er stond op 45 toeren per minuut. Dat was bijzonder. Plaatje duurde ook maar 2 minuten 43. Dat had je niet tijd. Vrij korte nummertjes. Nogmaals, Ellie Russell uit 1955. Dat is volgens mij gelijk wel een beetje de oudste plaat in deze aflevering. Wat heb ik nog meer voor je klaargelegd? The Sweets, een van hun allereerste, toen nog een heel braaf popgroepje was. Later kwamen grote hits als Hellraiser en dat soort zaken allemaal met enorm veel lawaai. En ook nog met gillende gitaren. Maar het begon hiermee. It is Funny Funny.

Dit is de categorie de plaat die nergens voor nodig was. En toch zit hij in de collectie bij ons. Dus als hoesje kijken is gewoon slettenbakkenmuziek, zeg maar. Er staan een aantal half ontklede dames op, zeg maar. Baby Comeback natuurlijk in Nederland bekend geworden door Pato Banten. En ja, de originele zijn natuurlijk van de Eagles. En de Eagles moet ik eigenlijk zeggen. Hit version staat erop. Het plaatje heeft nooit wat gedaan. Het heeft wereldwijd niets betekend. En hij zit wel bij ons in de collectie inderdaad. Ja, geproduceerd door Jürgen... Corduletsch, dat zou betekenen dat het misschien uit Zweden kwam. Dat zou nog kunnen. Nee, ik weet het echt niet. In Amerika is wel een groep die heet inderdaad de Radio City Rocket, Rockset. Rockettes. En ik dacht eerst dat de Rockettes, dat was misschien wel van Peter Koelewijn en de Rockets. Maar deze dames, die, nou ja, die staan op het hoesje alleen maar te zijn wat ze zijn. En hebben voor de rest in muziekland helemaal niets teweeg gebracht. En ik dacht, nou, die moeten we toch nog eens een keer draaien in plaats van het Sinatra-moment voor vandaag. Muziek wat me wel altijd intrigeerde was van Chess en Dave. Ik had het een beetje gelinkt altijd aan de muziek van Fats Domino. En dat komt door de stijl waarin ze spelen, zeg maar. Wij draaien hem nog eens een keer hier, zeg maar, omdat we dat ook wel een leuke plaats vinden. Namelijk die vorige was zo aardig, maar zeg maar, nou, poepoe. Even kijken, Chess en Dave en Ain't Pleasing You.

1982, Chess en Dave. En het was de ene laatste plaat voor vandaag. We verlaten de studio vandaag van deze aflevering per taxi inderdaad, samen met Vanessa Paradis. Zij stapt in en we rijden weg met haar Joy Le Taxi. Hier is Vanessa Paradis, inclusief het introotje. Nou, dat is toch haar Joy Le Taxi uit 1987.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 1984, de Pointer Sisters en Slow Hands.
1: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
0: Ja, en nou heb ik mijn jingeltje niet klaarstaan volgens mij. Eens even kijken wat hieruit komt. Oh, dat is eigenlijk niet helemaal de goede, maar vooruit. Goedemorgen. Het is weer tijd voor een uur lang 100% vinyl. Ja, ik heb niet zo snel gekeken wat voor muziekje er klaar stond. Excuseer. Ik had nog... Ik zat nog met de koffie en een koekje en ik heb nog een dropje in mijn mond. En dat moet je allemaal niet doen tijdens een uitzending. Dat is ook weer fantastisch voorbereid natuurlijk op deze manier. Maar de andere muziek had niet liggen. We begonnen met de Pointer Sisters uit 1975. Dat was niet de grootste hit, maar ik vond het wel een heel goed nummer eigenlijk. Slow Hand. De nummer 1 hit was Fire, geschreven door Bruce Springsteen uit 1978. Die kwam wel nummer 1. En voor de rest ja, hadden ze toch zeker een 15-tal hits in Nederland. En daar was dit er eentje van. Ik vind het een hit.
2: Ja,
0: dat vind ik. Het was trouwens geen 85, maar 81. 85 was de Neutron Dance van de film Beverly Hills Cop. Dat weet ik nog wel. Wat gaan we doen? Lekkere muziek draaien. Een uur lang weer 100% vinyl. We zijn bij tot de klok van het volgende uur. Na de Pointer Sisters, ja, dat zijn natuurlijk sterren. En wie zongen er over de sterren? Nou, deze groep eigenlijk, die kunnen we ook niet laten voorbij komen. 1979, dames en heren. De betere tijden voor de disco en soul. Earth, Wind and Fire bevolgde vele malen de hitparade. De top 40 was niets zonder deze groep. En die laten zulke prachtige hits achter. Onder andere deze. Ja. Het album heette I Am en hier is Star.

0: Even lekker tijd voor jezelf.
1: Met Forst Veluwezoom.
0: Onze regio. Jouw muziek.
1: Forst Veluwezoom.

hoesje staat from the legendary Zing album. Waar de Tramps disco specials hadden er nog een paar opgestickerd. Inderdaad, Zing went the string of my heart. Ja, dat zijn dan toch alweer de betere platen eigenlijk uit de jaren 70. Daarvoor hoorde je Chic met Le Freak. En tijd voor de jaren 80. Ja, we moeten toch weer eventjes weer plaatsmaken, want we kunnen niet in de jaren 70 blijven hangen. 1986 was een groepje van Italiaanse afkomst. Hier is Mattia Bazar en Ti Sento.

al in deze tijd toch je plaatjes hebben mogen kopen, zeg maar. In die tijd, ja. Matia Bazar. Op de andere kant van het singeltje trouwens de Engelse versie. Ticento is het origineel. En het betekent I Feel You. Het is eigenlijk een prachtige vertaling van een... De vertaling is eigenlijk van een prachtig liedje in het Italiaans van Matia Bazar. Het was een eendagsvlieg, hoewel de groep nog steeds bestaat. Kwam dit uit 1985. Ik hoor je, het in muziek beweegt nauwelijks, maar het is een wereld in mij die explodeert. Dat zingt de zangeres ook inderdaad. Dat merk je aan alles. Als je de clip ook ziet, dan gaat dat zo vol passie. Dat is echt geweldig. Ik hoor je, een rilling loopt over mijn rug. Een schot dat raak is. Hou je van mij of niet? Hou je van mij of niet? Hou je van mij? Ticento, Miami, wat heb ik nog? Wat heb ik nog aan poëzie? Terwijl de schaduw de slaap langzaam laat wegglijden. Ja, het is... Vertaal het maar een keer gewoon met Google. Je kan het gewoon opvragen. Ticento, ik hoor je. Ja, dat is toch... Aan de andere kant zat het Engelse... ik ga een stukje van draaien ook. Dat doet afbreuk aan hoe dit allemaal gezongen is. Ik kwam in ieder geval uit de hitparade van de jaren 80. Had ik beloofd inderdaad even terug te gaan daarnaar. 1985, piekpositie nummer 2 en 11 weken genoteerd. En was een grote hit eigenlijk in toch wel Europa. Maar met name eigenlijk in Duitsland, Nederland en België. Daar werd dit zeer gewaardeerd. Door vele mensen gecoverd, onder andere door Marco Borsato. Zomaar een mens, nou, toevallig. Irene Cara staat er ook nog eens een keer bij. Maar vele anderen inderdaad hebben dit allemaal op de plaat gezet. Wij laten het even wat het is en leggen het plaatje weer terug in zijn hoesje in het grote archief hier bij 100% vinyl. De volgende, wat heb ik voor je klaargelegd? Oh, we gaan naar Duitsland toe. Dat is ook altijd wel grappig. Ja, dat was in de tijd ook een beetje de New Wave kant, zeg maar. Had je in die tijd. Die Neue Welle. Ja, 1981. Hier is de Spider Murphy Gang. Dat klinkt niet Duits, maar het is het wel. Skandaal in Sperrbezirk.

boing, respectable. En dan klapte nog achteraan de raad. Natuurlijk de Rolling Stones uit 1978. Nummer 16 is hoogste, 6 weken geleden. Het was niet eens zo heel erg hoog. Nee, respectable. Maar toch wel respectable plaatje. Kwam van het album Some Girls. Je kan van deze groep niet meer zeggen, zo maken ze niet meer. Want dat doen ze nog steeds op het moment van deze aflevering. En opname van deze aflevering, zeg maar, waren ze nog steeds bezig met een nieuw album. Respectable draaien we nog een keer van de Rolling Stones. Een dame die ook in hitparade te vinden was in de jaren 80 en 90. Toni Braxton, niet veel op vinyl te krijgen, want toen kwamen de cd's en toen was het afgelopen. Maar ze had een aantal grote hits. En deze Breathe Again van Toni Braxton, die ligt nu op de draaitafel. Maar ik heb wat bijzonders. We hebben natuurlijk iets bijzonders. Jazeker, want het is namelijk de Spaanse uitvoering. Versión Español van Toni Braxton.

0: Nou, nog een mooie zucht aan het eind. Toni Braxton en Breathe Again. Ja, het is een dame. Het is, ik heb altijd jammer gevonden dat ze haar haren verknipt heeft. Zoals bij dit plaatje inderdaad. Daarvoor was ze heel mooi lang haar. En was natuurlijk ook bekend met Unbreak My Heart. Een tearjerker. Een tranentrekker van de bovenste plank. Zeg maar. Want ze had aardig wat hits in de Nederlandse hitparade in die tijd. Deze kwam nummer 7 terecht. En dat spreken over 1994. Ja, dat is toch eigenlijk wel bijzonder dat we dat op grammofoonplaat hebben. Want zoveel van die 90er jaren hebben we niet op vinyl. Toen kwam de cd. En toen was het afgelopen met het singeltjes kopen op vinyl. Nummer 2 in ieder geval. En nummer 1 in veel landen ook, 1996, Unbreak My Heart. Dat kwam dus daarna. En dit nummer kwam er eerder. Misschien heeft ze juist haar haar laten groeien. Dat kan ook nog, want ik ken haar eigenlijk alleen maar met lang haar van Unbreak My Heart. Mooie dame in die tijd die veel hits maakte. Want ze stond, maar liefst, even kijken hoor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer stond zij in de hitparade genoteerd. En het was allemaal in de periode van 1994 tot 2000. Goed, dan het volgende. Ray Goodman en Brown. Ja, dat is ook weer zo'n klassieker eigenlijk. Toch uit de jaren 70. Maar ja, daar kwamen wel heel veel mooie plaatjes van. Deze ook. Hier is Special Lady.
1: You must be a special lady.
2: You'll be singing first, Kendall.
3: No, Harry, I'm singing second, man.
1: And a very exciting girl.
3: I'll bring that bass out, man.
4: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some harmony. Come on.

0: Heerlijke meedijnmuziek is dit. Ja, Fat Larry's Band. En dat was de groep inderdaad die dat te horen bracht, zoals dat heet. Kwam uit Philadelphia en ja, dus opgericht eigenlijk uit Fat Larry James. Dat was de oprichter daarvan. Hij werd geboren in 1949, maar overleed al op 5 december 1987 aan een hartaanval. En daarmee hield ook Fat Larry's Band op te bestaan. En nog wel één opmerkelijk aardigheidje eigenlijk, behalve dit nummer inderdaad in Europa. Een grote hit was in Amerika niet. In Amerika was er een andere hit wel bekend van hun. Dat is Act Like You Know. En is later gebruikt voor de soundtrack van het computerspel Grand Theft Auto Vice City. En daarna verschenen er nog wel 3 albums waarvan Nice uit 1986 in de stijl van de synthesizer funk. Maar ja, James was op 38 jaar geleden overleden. En daarmee was eigenlijk het einde gekomen van de groep. Ze laat wel een hele mooie hit achter in Nederland. Het was daar wel mee eigenlijk een eendagsvlieg. En dat is wel een beetje jammer eigenlijk, want de groep had veel meer hits. En deed het goed, alleen Zoom, dit nummer, zo heette het, van Fat Larry's Band uit 1982. Van nummer 17 terecht in dit parade. En 5 weken genoteerd, 1982 nogmaals, Zoom van Fat Larry's Band. Hierbij 100% vinyl. En we hebben weer wat voor je klaargezet van een beetje country-achtig kan dat. Kan een beetje country, jawel. Maar dan wel van Emmy Lou Harris. Dat is natuurlijk ook wel mooi. You never can tell. Of je kan nooit kantelen. Nee, dat is echt niet. You never can tell. En toen word ik hier aangekeken in de studio. Dus sommige mensen, we hebben af en toe bezoek in de studio. En die zitten, deze wil helemaal niks zeggen, deze meneer. Maar hij kijkt mij met grote ogen aan. Van, meen je dat nou echt? You never can tell. Nee, you never can tell. Van Emmy Lou Harris. Dat hoor je allemaal hier bij 100% vinyl. Een hele goede morgen.
1: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
2: Voorst Veluwe Zoom.

Lloyd Price uit 1959 had drie grote hits in Nederland. En dat was onder andere Personality, wat je hoorde. Kwam nummer drie terecht in 1959, voor zover het toen hitparades waren. Ik denk dat het een Amerikaanse notering is. Dan hebben we nog Stagger Lee, ook van Lloyd Price uit 1959, nummer drie. En I'm Gonna Get Married, vond ik ook een prachtig nummer. 1959, ook alle drie die hits uit 1959. En de nummer 12 kwam terecht. 13 weken genoteerd. En dit nummer stond 35 weken in hitparade. Personality draaien we nog eens een keer van Lloyd Price. We zijn toe aan Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.

zomer van 1976. Heaven Must Be Missing an Angel. Nummer 1. Vele malen gecoverd. Onder andere door Ben Liebrand. Had nog veel meer hits, deze groep, Tavares. Dit was een aflevering van 100% vinyl. Bedankt voor het luisteren. En dit plaatje is zo lang dat het tweede gedeelte, dat staat op de achterkant. En wij hebben toevallig dan twee singeltjes, zeg maar, die dus achter elkaar kunnen draaien. Dus wat gebeurt er? De andere plaat, de andere draaitaal, gaat het nummer gewoon verder met Heaven Must Be Missing an Angel Part 2. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels, het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid. Maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Spuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Ja, goeie man, luisteraars. En Erik Daams natuurlijk, want de jarige Jopko niet missen. Die is gisteren jaren geweest. En ja, wie wenst hem ook namens de ploeg. Een heleboel gezonde jaren nog te bij. Maar je moet niet vergeten, hier zit vandaag weer achter de knoppen, schuifjes, om de streektaalmuziek en min gewauwel deur te laten gaan. Dus kunt wie beginnen aan deze spuldeurzen van 29 augustus. Mijn naam is Cordo Rie en ik mag vertellen welk plaatje wie voor hem deur stuurt. Wie heb alles uit de kast gehaald om u tevreden te houden? U huurt vandaag versies van Jan van Riemsdijk. Zong de Canburger Boerendansers. Ja, die bestaat al jaren, niet meer jammer genoeg. Diana Vredenburg uit Apeldoorn van de LP Veluws Plat. Tietzat uit Broekland en Verhorsen. En Heerde was dat eerste. Maar goed, een van de drieën die stapten eruit. En toen gingen ze als tweetal deur. Voor de liefhebbers een stukje cabaret van Hendrikus uit Verhorsen. En in de muziekkamer en het Roodhuis de zaken die dit weekend en de komende weken weer uitbindt op cultureel, historisch, nu maar op allerlei gebied, want er is weer genoeg te doen. Wie gaat maar eens beginnen met een versie van Jan van Riemsdijk. Wie kent hem als Jan van de Tippen?

0: Ja, de woon niet. Hij schreef zijn versie in 1923, toen Wilhelmina 25 jaar koningin was en ze Nederlands feest vierde. Zoals gewoonlijk was dit het Neder-Sassische taal. En dat hoor je tegenwoordig veel te weinig, vandoor ook de speeldozen. Het Veluws van Jan van Riemsdijk.
1: Zo, dames en heren, ik sta er weer voor. En als dat toen weer een liedje voor zingen, dat ook voor de koninginnen bij ons op het loo hebben gezongen. Ja, dames en heren, ik kwam een keer van de reis af. En toen zat er bij ons buiten op de bank en mijn vrouw in Apeldoorn. En die vroeg of dan eens een liedje wil zingen voor de koninginnen. Ik zeg het wel, zeker wel, mevrouw, dat wil ik wel doen, met plezier is die zo. En ik heb het gedaan ook, waarachtig, ik ben er naartoe gegaan. En het liedje, dames en heren, dat ik dan voor onze koninginnen voorgezongen heb, dat zou ik dan nog hier ergens in zo'n hoofd zingen, laat ik maar zo zeggen.

Ja, Jan van Riemziek. Wie komt nu bij de Neersasse taal van de laatste jaren? Tietzat besteedt niet meer, maar we hebben de hele tijd gelukkig hun muziek nog te laten horen. En je hoort van het laatste album, De Wilde Veluwe. Ja, het nummer, De Wilde Veluwe.

Ja, en volgende week zaterdag kan je dat ook nog beleven in Emst. Want dan is er een gravelrit. En ja, de gravel muziek en gezelligheid. Emst maakt zich op voor wilde wielen. Nou, en dat kun je doen op fietsie. Want dan gooi je gravel erin, zo heet dat officieel. En dat betekent, dat bent allemaal wegjes. Dat is alles behalve glad, want er bent zandwegen en echt grindpaden en zo voor je overgaat. En dan zie je de echte, ja, wilde Veluwse natuur van dichtbij. Dus volgende week is zaterdag naar Emst. Fiets op de nekken en dan in Emst mag je erop stappen. Je kunt kiezen, ja. Je 40, 80 of 120 kilometer. Dus ik ben zo weer thuis. En wie hoort wist wat er met de muziek. Diana Vredenburg heeft vele optredens door met Harmen Bommenhoff. Journalist bij de Apeldoornse Krant. En die schreef teksten voor haar versies en ze zong zijn gedichten. De opname is gemaakt op maandag 12 oktober 1981 in Zalspoorzig in Voorsen. Door het bedrijf Ivory Towers van Fred Roosveld uit Bornebroek. En haar nummer, ja, bij iedereen waarschijnlijk wel bekend. Maar als je me hoort, dan weet je gelijk van, oh ja, de harderinnen van Diana Vredenburg.

0: Kom maar, schuipjes, kom dan. Lep, lep, lep, lep, lep, lep, lep, lep, lep. Kom dan.
1: Lep. Ja, ja. Ja, de Diana die weet wel wat er allemaal gebeurt in, op de heide. Oké, van de laatste jaren is het streekstalkoor uit Oosterhuizen. Dus tussen Eerbeek, Kloonbeek en Loenen. Een koppeltje keels oefen door elke week in het plaatselijke café en treedt ook wel eens op in de regio. Met nog een de streektaal opgebouwde nummers. Het is de taal van Eerbeek, Kloonbeek. Maar iedereen kan meezingen. Probeer het maar eens. En dat kan je doen, want ik ben een darbeling.

0: Pop, ja blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop, ja blues.
1: Elke vrijdagavond van 6 tot 8.
0: Pop, ja blues. Is een programma van...
2: Jan Nederveen.
3: Ja, en dan is het weer eens tijd voor een wekelijkse conferentie. Deze keer een, ook van de LP plat op de Veluwe. Met de opname uit Spoorzicht in Voorsen. Ja, de Hendrikus uit Voorsen, dat is de cabaretier die dan wat ging vertellen. Die praat dan over... ik ben er nog steeds niet achter. Of het zijn broer is, of zijn neef, of wat. Of dat er zelf voorzitter wil worden. Maar hij praat over de voorzitter van het Varkensfonds. Dat was de vroeger. En nu ja, ben dat grote verzekeringsmaatschappijen die dat in de palm hebt. En ja, de boeren die kunt nu weer klagen. Dus kunt ze door ook terecht. Ja.
4: En over mijn nek een protestactie. En dan mocht ik weer aan het klagen. Tegenwoordig in deze gemoderniseerde tijd, waar alles maar per computer gaat, hè? Alles machinaal. Mijn buurman, ja, mijn buurman, maar je kunt het weten, die hebben vrouwen. Via het vakantbureau, hè, vacaturebank. Ja, je hebt er een. Lange, lange leren best, maar nu even erin. Bessen, hele Bessen, die heeft nu niks meer te zeggen. Niks meer te zeggen. 2 dagen, toen ging het heel goed, toen zei ze, loop maar gewoon trouwen. 14 dagen later stond ze op de stoep, op gemeente, ze hebben ze allebei ja zeg. Dat was die stommigheid. Ja, de mond moet nou. Even niet te doen. Ze allebei ja zeg. En nu, als het nu komt, 4 dagen bent ze pas getrouwd, hij er nu komt. Ze zien voor het raam en ze rekenen aan. En hij is hier in de keuken zelf te wassen. Ze zegt wel dat ze al door bloed onder de nagels hebben. Maar dan kun je dat mensen ook nog niet van. Ze heeft vuurrooie nagels. Vuurrooie nagels. Toen kwam gisteren naar mij naar Bimien. Toen zeggen drie zeggen, het is niet meer de muur te houden, Bimien in huis. Ik zeg, hoe dan niet? Oh, zeg, het is helemaal mis. Het is helemaal, ik wil hem weer kwijt. Ja, raak je niet af. Dan raak je niet af. Dan had je er een van niets in het bureau moeten hebben. Ik zeg, maar je zo in de nood zitten, kerel. Ik zeg, dan ga je zeggen, nou meneer pastoor. Ik zeg, dat zijn mensen die weten overal op zulke soort dingen. Toen zeg ik, dat is goed, Timmy, dat zeg ik. Zeg. Ik ga dadelijk een schone kiel aantrekken en ik ga er naartoe. Je hebt een schone kiel aan het trekken. Ik heb nog gekeken, hele fiets op en de broekveer nog aan de broekveer. Anders kwam die pieper weer tussen de ketting. En hier later zag ik hem weer komen met mooi blik. Ik was soms nieuwsgierig. Ik denk, ik wil het even bij Derek kijken hoe de man gewoon is. Ik kom bij Derek binnen. Toen liep hij midden in de kamer met de vrouw op de rug. Met de vrouw op de rug. Ik zeg hem, maar Derek, wat met je doen dan nu? Ja, zeggen de pastoor die even zeggen, moest mijn kruis geweldig dragen. Ja, dat ben dan van die dingen. Dat ben dan van die dingen die maken die ons in de buurt mee. In deze nare tijd, laat maar eerlijk zijn, de nare tijd. Voor de oorlog. Toen moest hij werken en toen verdiende hij wat. Hè? Maar nu mag je niet meer werken. Maar dan kreeg je het zo. Het is fijn natuurlijk dat het er is. Maar ze hebben nergens geen tijd meer voor. Allemaal kleine gezinnen, ze hebben nergens geen tijd meer voor. Hè? Ik heb zelf gelukkig nog 7 blaren. 7e. Olsen is 5 jaar. Maar ik kwam nogal vlak achteraan bij mij. Akelige wietenwende, gelukkig. Allemaal verstand van verhaal. En wietigheid van moe. Ja, ik heb ook nog... Oh, heb ik nog niet gezegd. Ik heb ook nog moe in huis. Heel klein wiefje heb ik. Ik denk dat kan ik het leren overzien. En ik heb dan zo'n blaren, zei ik ook. En eigenwijs van moe heb ze dat. Van zomer zaten we nog zo bij elkaar. Had mijn vrouw wat lekkers gekocht, sneeuwbietjes. Ik weet niet of jullie sneeuwbietjes kennen. Een beetje van die rode dingen. Vitamine, roep, alles zit erin. Toen zei gratis, man, dat is de nuts. Toen zei pa, zeggen dat rode grij eet ik niet op. Ik zei, kijk naar je bekken die leeg eet. Dan word je niet zo groot als je vader. Oh, zeg, zo groot wil ik helemaal niet worden. Terwijl ik mooi toch bij de grond zuigen. Ik zeg, kijk naar je bekken niet leeg eet. Toen zei ik, hoe zak op die gemoed werken? Dan zei ik tegen onze lieve neken. Oh, zeg, dat schijnt me niks. Ik kijk, niet op. Ik zeg, dan zet ik er in de kast, dan krijg ik mijn weer. Ik heb plukken in de kast gezet. Ik kreeg s'nachts een noodschoen. Het ombeen en knet en allemaal tegen elkaar aan. Toen zegt de vrouw, roep de blagen. Ik heb de blagen geroepen, kom ik op de slaapkamer. Die kruisman is bij de lucht. Gewoon naar beneden, zit in de piekeuken met zijn bekken rode bietenburm. Ik zeg, maar keertje, wat mijn keer doe dan? Toen zeg je dat je dat nu zo gedonder wil hebben met een bekken rode bieten. Als je dan uit zo'n klein dorpje komt, zoals Vossen, en je kunt iets praten, dan druk je ook dadelijk overal in. Ik ben dan bij ons, maar gerust weten, voorzitter van het Varkensfonds. En voorzitter van de zangvereniging. Oh, we hebben nog een lullige mooie zangvereniging. Alleen, er komt zware stemmen tekort. Bassen. Ik ben tevreden nog op de wijs om er een paar bassen bij te krijgen. Ik denk ook bij mijn buurman geweest, Hans Willem. Die was zelf niet thuis, die vrouw wel. Ik zei tegen Hans Willem, die vrouw, ik zei, hoe man, ik kan zo mooi bassen. Toen zei ze, wat kan ik? Ik zei, ik kan bassen. Hoe was ze nog geworden, hè? Dacht ze dat er een letter meer tussen stond. Ik zei, hoe man, ik kan zo mooi zwaar zingen. Hoe bedoel je dat? Ik zei, ja. Ik zeg, mag je lid worden bij ons van de zangvereniging? Toen zei ze, hoe gaat het dan? En wanneer repeteert u het altijd? Ik zei, we repeteren elke dinsdag om. Precies om 8 uur. En dan is het voor zich. Ik zei, we beginnen bij precies om 8 uur. En dan gaan we eerst een borreltje drinken. Want die directeur is er toch door de 8 uur. En die tweede bussen verlaten ook vaker. Gewoon weer een borreltje drinken. Die moet toch wachten. Kunnen we meestal net met de pauze aan. En in de pauze kreeg dat die drieën van de vereniging. En na de pauze gewoon biljetten en kojakken. Toen zei ze, wanneer zing je dan? Ik zei, soms zou nu schort. Ja, hij mag geen lid worden. Hij is wel penningmeester bij ons van het Varkensfonds. En over 14 dagen een congres van haar, een heel groot congres in Amsterdam bij Krabbe-de-Polski. Een tweedaags congres. Een diner als was te bij Jan van Bunnen. Of we bitter hen gewoon met de trein van Nieuw-Apeldoorn, want hier heeft geen trein. Hij heeft wel rails liggen. Maar hier loopt geen trein meer. Als je voet wilt hier, dan moet je met de bus. Met de vaart. De VAD. Vannacht in Doen. Oh, de wind van die smerige bus, die zijn al niet vol. Twee halte zak erin zijn, toen komt er een dame binnen stappen. Unsmerig voor mensen. Unsmerig voor mensen. Had nog meer vader op gezicht te zitten dan bij mij op de vuurdeur. Ik zei, juffrouw, wees soms op mijn plaats te gaan zitten. Nee, zei, ik hou er niet van op een warme plaats te gaan zitten. Ik zei, wat meen je dan hoe dat ik voor uw plezier mijn ijskoe in de broek ga lopen? Ben ik dan in Apeldoorn aangekomen. In Apeldoorn bouw de trein in de stap. Gaat Willem die wel graag voor een raampje zitten. Ik kan wel tegen 8 jaren. Oh, ben ik in Amsterdam aangekomen. Ik zeg tegen Gaat Willem, ik zeg, die wil ik maar graag willen zien. Ik zeg, dat is zo'n groot waardenhuis. Zoals van, ja, net zelf was zo'n heel groot waardenhuis. Van Vroom en Drees, maar nog tegen maar, dat kan me niks schelen. Oh, zeg, loop maar achter me aan, ik ben hier al eerder geweest. We allebei zo wat binnen geweest, wie vroeg met de rest, man. Scherm niks aan. Scherm niks aan of we zijn allebei binnen. Dus. 3 kwartier hebben we die 3 deuren lopen. En dan moesten we eruit. Toen komt de portier naar ons toe, toen zegt de portier, dan moeten jullie er maar eens uit. Dan moeten er een paar andere mensen in, hoor. Nou, met de stap. Door in zo'n smal struiken. Komt er nou meneer naar me toe en zeggen, hey boer, zeggen die straat is nog naar u genoemd. Ik zeg, oh, heb ze niet nodig iets van een schreven mag ze. Hoe heet die straat? Ze zeggen, dat is de Kalverstraat. Oh, ik had er zo'n 20 minuten lopen. Ik zeg het tegen Gaatje Willem, ik moet nu nog een plasje doen. Toen zeg ik, bij mij nog 5 minuten wachten, is het ook te laat. En dan kun je zo wat naans in Amsterdam. Kun je wat naans, stiek in een boom. Stiek in een boom. Ik weet niet of je nog man bent die eerder van plan bent om naar Amsterdam te gaan. Met mijn boom mee. Ik zeg het tegen Gijs Willem, ik zeg het eerste beste huis dat ik tegenkom voor een hoek kan zitten, doe ik het. Kom die nu tegen mijn hoek eraan? Ik zeg, hier doe ik het, dan zeg ik ook. Stoon naast elkaar zo'n 20, 25 minuten te wateren. Komt er een veldwachter aan en die klopt me zo op de schouder. Toen zei hij, hey, lelijke kaffer, kun je niet lezen? Ik zeg, gelukkig wel, hoor. Zeg, kijk u eens zeggen, we wonen te wapen. Ik zeg, ja, maar zo kom ik niet. Het was 12 uur, ik zeg het ding, Willem, we gaan naar huis. Bijna. Moest bij Krabberpolski slapen. Ik zei, anders is de deur dicht, kom je er helemaal niet in. Maar nu wil je weten, nu schijnt Willem zo smerig zinnelijk. Overal waar je kunt vechten en strikken of wat schoon is. Ik denk, nu zak ik mijn poetsenbak. Onder elke ledenkant ziet zo'n nachtspiegel. Dat is zo rond dik met Noord eraan. Als er s'nachts is een SOS-bericht komt. Ja, bij zulke verschillende mensen doe je het ook niet in bed, laat ik eerlijk zijn. Ik ga gewoon naar beneden, naar meneer Krabberpolski toe. Ze doet me een wasje en een glaasje bier. En ik gooi dat hele prutje zo in de nachtspiegel. Die gaat wel hem onder leren kan. Oh, een ogenblik ga je wel in de slaapkamer binnen. Toen zeggen, drinkers, kom eens hier zeggen. Moet je toch eens zien wat meer prutel of het hier is. Ik zeg, kiel, wat schreeuw je? Och, zeg, mooi zien. Zonder zo met die nachtspiegel in de hand. Zeg, kijk er eens in, kijk er eens in. Ik zeg, oh, zo erg is dat niet. Ik pak dat busje eruit. En ik eet dat busje zo. Ze gong gaat in de kop. Ze gong. Toen neem ik die nachtspiegel en ik slubber hem zo helemaal leeg. Oh, zeg, drie keer zag ik dat weer. Dan zag ik er niet weer zijn plasje in en zo. Ja.
3: Ja, en ondertussen moet Erik even op de LP weer aan het zoeken naar dingen. Dus dat kan ik rustig vertellen. En in 1970, want wie gaat dan praten over Diana Vredenburg. Die was toen in 1970 op de Loosdrechtse Cabaret de Onbekenden. En toen ben ze die eerste prijs, dus daarmee ben je gelijk bekend. En door nou maken ze 2 singles voor Fonogram. En kwam een paar keer op de televisie. Ze kreeg door de ook bekendheid in Duitsland. En ze wist door 2 singles te versieren en maken bij de maatschappij Hansa. En ook door kreeg ze wat optredens op de televisie. Ja, de laatste tijd zingt ze niet zoveel meer. Maar toen was het nog steeds en ook nu. Ze zegt wat het een stad is, maar Apeldoorn bleef een dorp. Maar Diana die vindt, het is mijn dorpie.

0: In deze tijd tref je nog mensen aan die nog geen tijd hebben om een ogenblik zich te vertrekken. Ik heb nog een buurman.
1: Hendrikus, die was nog even. Ja, als die man hiermee bezig is, dan blijf aan de gang. Maar wie gaat eens kijken in de muziekkamer en theaterhuis? Want vandaag dan is het hartstikke druk. In Wolvenvelde is het uitgestelde zomerfeest. Want dat is door de hete niet duren gewoon. Want dan zullen de meesten kats verdrukken door op de wei. Hè? Dus vandaag hebben ze weer de kans tussen achter. Dus je bent er al een hele poos bezig. Tot ongeveer 16:30. En het is eigenlijk een gigantische brouwerij. Met van alles en nog wat. En tussendoor. De voor next door. Die treedt dan op. De allerlei artiesten. De lopen de ballonkeel voor de kinderen. Die met van die oploste tuten, zeg maar, van allerlei dieren maken. En de kinderen zijn er hartstikke blij mee. De gymnastiekvereniging Wolvenvelde. Ja, die treedt een aantal keer op in op het stationspark. En er is wat dat betreft genoeg te doen. In Heerde is ook een soort braderie, maar dat is meer een markt met streekartikel. Je kunt het niet zo gek bedenken. Van het vlees van de buffel, zeg maar, vanuit het is Heerde. Als je door zo achter de richting Uyne gaat, dan kun je door zo tussendeur de Uyneweg en door de buffelboerderie. En vanavond is door, of vanmiddag. Vanavond. Ze beginnen om 16:00 tot 21:00. Heer de Blues, dan is op het dorpslijn in hier. Dus weer van alles te beleven. Vooral met Flavium en nummers van Fleetwood Mac. Peter Green's Fleetwood Mac nummers, wat dan speelt. Ja, live muziek. Dus het is gezellig vandaag in Heer de Wolvenvelde. Epe Helden Betty Rust, die heb 5 weken lang de blues of de jazz en more gedaan. Volgende week dan gaat ze weer vol aan de bak. Want dan is er de muziekoptredens. Het E-pop festival. Dus in deze omgeving is hartstikke veel te doen. En als je er nog tijd over hebt en je wilt wat kunstzinnig gewoon doen, of iets, aandacht besteden aan cultuur. Nou, op het cultuurplein, daar kun je weer inloten schrijven voor muzieklessen, danslessen, beeldend, creatief, hè, met allerlei middelen, zeg maar. Je kunt zelfs juwelier worden als je door een deel van de cursus volgt en dan verder in de opleiding gaat. Er is van alles te doen, echt, bij de cultuurplein. En ze zijn ook natuurlijk achter de scherm je druk bezig met hun nieuwe optredens en door zo. Het Cultuurplein Academie, daar hebben ze de cursussen voor slecht zwart op lichtblauw, dat is moeilijk te lezen. Dus, maar de nieuwsgierigen onder de volwassenen, er zijn verschillende cursussen. Vooral, er begint filosofie 1 en 2, streektaal, stamboomonderzoek. En nieuw is de kunst in het opvoeden van de puber. Dus voor mensen die zeggen van, ja, nou, dat heeft mijn kind niet nodig. Nou, zal het eens proberen, want je hebt er altijd gemak van. Je moet altijd proberen slimmer te worden van dan uw eigen kinderen. Want die sturen weer naar een hogere scholen en dan ben ze slimmer dan u. Dus je moet ze bijhouden. Ja. Van alles is er te doen. En ja, ik... En in Voorsen, de Greffel toertocht in Emst, dat is dan de volgende weken. En laten we eerst maar eens weer wat muziek gaan draaien, want daar hebben we de vrienden voor. De God naar het Oosterhuizende mannenkoor en van de CD Mijn Veluweland. Door hebben we vrienden voor.

Ja, dat was het Oosterhuizen mannenkoor. Even nog vooruit kijken. Ik had net wel over in Amsterdam nou volgende week dat de gravelfietsen over de wilde paden. Maar volgende week kun je ook weer naar de Mulen, de Vleit. Ja, vandaag is er dan wel de zomermarkt op het stationspark. Maar iets verder naar Hartenbouwpan. Daar zit dan de erven Ijzerman, de Friese erfgoed. En daar zie je dan alles wat er te doen is op de mini-padendag die dan gehouden wordt. De Durskostenkump van Essen die dan naar de Durskgroep in Emst toegegeven is. En die kump je dan in Wattenvelde om het de rogen te dorsten. En ja, voor de kinderen is er door een kledingsmerk, want die kunt dan proberen hun spoorport een beetje aan te vullen. En, want ook vakantie is voor kinderen duur, dus die bent waarschijnlijk duurt ja, is het geld in de party wel minder geworden. En die komt dan door zo op de grote weg 44. Is even kijken of ze door ook wat bij kunt verdienen. Er is dan dorsten, er is dan van alles en nog wat. Ook de kleedjesmarkt is gratis voor de kinderen. En het aanmelden van de kinderen is wel verplicht. Want dan weten ze hoeveel plekken ze vriemelen. We kijken zo op het lijstje en gaat naar de volgende toe. Want we gaan weer terug naar Tietzat, want die hebben we even niet gehoord. En ja, die meiden bent van alle markten thuis. Ze praat over de wilde Veluwe. Maar ze weet ook dat, ja, vooral in de Voorsten en in Beemte-Broekland, waar die tweeën woont. Er komt regelmatig de fietsers langs. En daar hoort ze soms geluiden. En dat hoor je straks ook in het versie van de Tourclub. Dat je denkt van, nou, daar moet je maar niet achterlopen.

0: Ja, en van Tietzart gooit op je effies. Nou, Jan van Rien muziek weer terug. Dat liedjes van Jan. Die opnames op van de Olde, 78 toen laten. Ja, die bent opgenomen. En Jan Nederveen heeft ze gelukkig voor mij een beetje opgepoetst. Om het ja, duidelijker te laten horen. Want op de Veluwe eerder, ja, zo hij de kip maken en allerlei schuurtjes, die werden omgebouwd tot een soort zomerhuisjes, die dan verhuurd werd aan de allerlei gasten uit het westen van Nederland. En die kwam dan in grote dromen op. En Jan van Riemsig heeft door de versie overgeschreven, want dat waren de zomergasten.
1: Zo, dames en heren, nu gaat we weer een liedje voorzingen. En dat liedje dat heet de zomergasten. Want zie, dat komt bij ons in de zomer, komt er zo'n hoop van die vreemde dames en heren, die komt bij ons buiten. En die heeft er altijd zo'n vreemd woord voor. Die zegt altijd, wie ben je in pensioen? En ik denk, nou maar ik zal maar gauw een liedje maken op die pensioenheren en die dames. Hallo vrouwen, laat mij zien waar je kunt. Vul maar eens op.

Ziezo, dames en heren, nu weet de refrein allemaal aan met zingen, ja? Kleine en ook grote hoeden, met een pluwe op een strik.

0: Ja, tot zover Jan van Riemsdijk. En ja, het onderwetse opnamegeluid was niet helemaal perfect. Maar voor toen gold dat als een heel mooi medium. We hebben nog wat ruimte bij draait. Even met die terug naar Tietzat. Want ja, ze hebben toch wel wat met auto's en zo. Dus ja, en versnelling, koppeling, handrem, al die dingen. Nou, Tietzat die heeft er een nummer voor gemaakt. De versnellingsbak blues.
1: Ik kocht laatst een auto. Van mijn zuur verdiende geld.

Ja, ik ben alweer een beetje aan het einde kom. Dag Lu, wie heb je met plezier deze spuldeur gemaakt? Wie bent Erik Daams achter de knop, het knoppenwerk? En mijn naam is Cor Roraya. En wie hoop volgende week weer jullie aan te treffen aan de radio. Voor nu bedankt en luister naar het volgende week. Als wie weer dwaalt door de Limburgse dreven kunnen stellen. En voor komende weken, aju, pas goed op en let op elkaar.

of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Zomerzoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
2: Kom eens bij Moyes Lustrum. Zaterdagochtend en de koffie die is hier weer klaar. En jullie bent er vandaag van 10 tot 12 voor twee uurtjes gezellig praten op de radio vanuit studio in Twille. En wie hebben jullie op bezoek? Rijn Hazelaar uit Voorst. Nou, wie kent hem niet? Nou, dat is zo meteen. Gewoon een gezellig broodje met elkaar hebben. Joop Heesman doet vandaag de techniek en de medepresentatie. En samen met Sinan maken we er weer een mooie uitzending van. Mijn naam is Hetty Vosselman. Wil je ons vinden op de radio? Mooi hem afstemmen op 105.3 aan deze kant van Voorst Veluwezoom. Ben je in de buurt van Brum? Is het de frequentie 107.5. Woon je in de buurt van Heerde, Epe en Zwolle? Kun je 106.5 opzoeken op de zender. Die gaat vandaan met de eerste muziek van deze morgen. En dat is Dolly de Boer. No Farmers, No Food.

No farmers, no food. Nou, en de state al bij. Het is Dolly met de boer. Nou, nu doen we altijd inderdaad een gedicht. En ik had eigenlijk net een gedicht dat ik wou verlezen, even oppassen. Maar ik draai het blaadje om en ik zie de gedachten van een peert. Ik denk, dat vind ik veel meer van toepassing. Dus dan houden we het eens even doen. De gedachten van een peert. Ik heb het niet bestaan van wie of het is, maar... Sta ik over een weiland uit te staan, dan denk ik even aan die oude tijd. Toen in het boerenland onmisbaar waren. Dat waren mooie jaren, dat is een feit. Een oorverscheurend ronken van tractoren verstoren nooit de landelijke rust. Dat nu die rust voor altijd is verloren, daar ben ik me vol weemoed van bewust. Ik als peert ga behoren tot de zeldzaamheden. Met elke dag voel ik dat meer en meer. Een peert past niet bij het veel dynamisch heden. Dat gaat gepaard met daverend snelverkeer. Ik wil wel zeggen, als ik maar kon praten, dat al de jaren tot verarming leidt. Mijn vriend, de mens, heeft het niet in de gaten. Maakt in zijn vaart het peert tot rariteit. Ik heb toch steeds mijn beste krachten gegeven. De boerenstand had ik als goede vriend. Als nodig was met inzet van mijn leven. Voor karig loon in lief en leed het dient. Ik heb de last, hoe hoog soms opbelijn, getrouw aanvaard en stil mijn plicht erdoor. En hij vraagt, even de mens verrooien, dan zeg ik droef, nou, zo vul ik het misschien wel aan. Ik zal als peert geen kwaad met kwaad woord vergelden. En dankbaar ben voor het kleinste vriendschapsblik. Nachtmerries die mijn kindsheid vergezelden, vindt waarheid nog. En ik sta aan de dik. De tijd gaat voort. Voor mij kwam de machine. Een ding dat zich de mens als metgezel koos. Voor vriendschap in de plek kwam zakelijk de benzine. Ik wil niet haar dragen, hè. En toch vind ik het een beetje harteloos. Maar wat ben ik toch blij dat er nog peerde mensen bent. Die met mij ment of riet en dat voor hun plezier. En zo meer regelmatig een verzetje gunt. Zoals leu van de peerden. Hier in de omgeving, hier. En dat brengt in mijn perenleven toch nog heel veel vertier. Een mooi gedachte van een peert. Gauw deur met het volgende liedje. Dat heet Zondagsbal van Bacchus.

0: Ja, daar waren we weer. We waren al even gezellig aan de klets. Dit was Bagges met Zondagsbal. Nou, en nu heb ik hier heel gezellig Rijn tegenover me zitten. Rijn Hazela, heer Kumbuutvorst. En het is een man van het buitengebied, van de perenkracht en de mensenkracht. En hey, ja, we hebben het er net al even over gehad. Ik noem hier maar een heel klein stukje, maar hij is heel divers qua wat hij allemaal gedaan heeft en nog steeds doet. Hij heeft ook een menwedstrijd naar Rijn met zijn Shetlanders. Hij heeft, dat las ik ook, ploegwedstrijden georganiseerd. En dat er misschien nog weer. Maar daar komen we zo nog wel op. En ja, wat ik ook bijzonder vond, en als dat zo is, volksdansles naar je geven.
1: Die heb ik in het verleden ook al gegeven. Ja,
0: dat bedoel ik. Toch houdt ook nog even over hem vandaag. Want dat vond ik ook. En hij zat natuurlijk Johan Lank in de gemeenteraad. Ja, Rijn is een echte verbinder. En heeft liefde voor traditie, cultuur en het land. Dus ja, welkom Rijn.
1: Ja.
0: Ja, en wat ik altijd begin tegenwoordig vragen is van... wie was uw vader, wie was uw moe? Waar ben je geboren, waar ben je getogen?
1: Ik ben geboren in Voorst. Ik heb mijn hele leven in Voorst gewoond. Ja, ik heb anderhalf jaar elders gewoond. Ik
0: kwam met werk.
1: Maar ik heb altijd in Voorst gewoond. Ik heb het huis van mijn ouders overgenomen.
0: En dat is ook in het dorp zelf? Of is het in het
1: buitengebied? Het is het buitengebied. Het is net buiten het dorp.
0: Ja.
1: En de... mijn vader die kwam uit Uton.
0: Niet zo heel ver van.
1: Dat is niet zo ver. Die heeft dan in Voorst, of ja, dat is mijn oma, die heeft dan in Voorst die boerderij overgenomen. En die is in de oorlog in de branden geschoten.
0: Ach.
1: Ja, toen is alles afgebrand hoor. Het werd verschrikkelijk bij ons in de buurt, is er gebombardeerd. En toen heeft ze, ja, ik weet niet hoe lang, een jaar of vier, vijf in de schuur gewoond.
0: Ja, als alternatief. Gemaakt.
1: En toen heeft ze de nieuwe woning gebouwd. En door de woning nog steeds.
0: Ach, kijk dan. En je zei net, uw oma die heeft de boerderij overgenomen.
1: Die heeft mijn oma heb ik nooit gekend.
0: Oh.
1: Die is ook...
0: die was al overleden.
1: Die was al overleden toen, toen ik geboren werd.
0: Ja. Ach, nou.
1: Ik heb alleen maar één opa, heb ik van mijn moeders kant een opa gekend. Verder, de oma van mijn moeders kant heb ik ook niet gekend.
0: Nee.
1: Die is ook in de oorlog...
0: Ja, dat heeft een bult leed toegebracht in de titel, laat maar zo zeggen.
1: Ja, dat is echt...
0: En ben je geboren getogen en je zei hoe vaak Kumbuuton, hoe moe kwam wel u het voor?
1: Die kwam uit de buurt. Die wonen aan de Noord-Emperweg, we wonen aan de Heerseweg. De Noord-Emperweg, net als spoor, dat is nou een...
0: 100 meter?
1: Ja, 200 meter van mijn huis.
0: Dat was ongeveer,
1: daar kwam je moeder vandaan.
0: Maar ergens ontmoet, laat maar zo zeggen.
1: Ja, omdat mijn vader toen...
0: Ja.
1: In de oude woning bij ons, die mijn oma had gekocht. Of mijn vader had gekocht.
0: Ja.
1: Maar nou ja, toen hebben ze elkaar door.
0: Oh, wat leuk. En hoe vaak natuurlijk Hazela, hoe mooi heet een van meisjes naam?
1: Brink.
0: Kijk. Nou,
1: dat was een Brink. En dat is nog, dat is heel lang is dat nog van Brink. Mijn oma en tante woonden drongen, maar dat is nu is het inmiddels al een jaar of 10 dat het verkocht is.
0: Aan andere mensen.
1: Aan andere mensen.
0: Kijk. En ook naar school gewoon in Voorst, of niet?
1: En ik heb in Voorst naar school gegaan.
0: Oh, kijk dan.
1: Ja.
0: En vervolgonderwijs dan?
1: En de vervolgonderwijs in Zutphen, naar de middelbare Lammerschool.
0: Ah, kijk.
1: Ja.
0: Dan ga je opzetten zo'n beetje vanaf. En ja, we moeten even nadenken.
1: Nee, dan moet
0: je
1: even nadenken.
0: Ik zit ook even. Maar kijk, in ieder geval, daar ben je naar de middelbare Lammerschool gegaan.
1: Ja.
0: En daarna?
1: En daarna toen ben ik gaan werken. Toen moest ik in dienst in. Er was nog dienstplicht.
0: Oké, die had je ook nog gehad.
1: Het heet nog middelmanagement. Het heet nog een jaar dan.
0: Ja. Dat kon ook op de middelbare Lammerschool.
1: En dat was in middelmanagement heb ik in Apeldoorn gedaan.
0: Oh, oké. Het kunt me inderdaad bekend kleuren.
1: Ik in Apeldoorn.
0: En na de dienst ben je dus. Hij een betrekkingen zocht, laat maar zo zeggen. Hij werken vond nergens.
1: Ja, toen heb ik werken vond. Toen heb ik eerst 2 jaar gewerkt bij een bedrijf in Noord-Holland. Een veelvoerder bedrijf. Ja, dat is een heel eind uit de buurt.
0: Weet je toen die 2,5 jaar
1: weg
0: geweest?
1: Toen zat ik in de kost.
0: Oké.
1: Heb ik een half jaar, denk ik, 3/4 jaar gewerkt. En toen kon ik bij Denkenvied in Voorthuizen kon ik beginnen.
0: Ah. Dat is een mengvoerder?
1: Een veevoerder bedrijf. Een kalfmelk bedrijf.
0: Oh ja.
1: Daar heb ik 3 jaar gewerkt, denk ik. 3-4 jaar. En toen ben ik naar... dat was natuurlijk van Voorthuizen naar Voorstoer. Toen kom ik bij de Motorak in Zutphen. Dat is een landbouwmechanisatiebedrijf, kom ik aan de slag.
0: Je hebt wel diversiteit in de rugzak in zitten.
1: Ja,
0: maar
1: wat anders in de...
0: Ja.
1: Maar ja, toen was het in die tijd van de jaren 70, denk ik, dat het was. Toen ging het in de mechanisatie ging het ook slecht.
0: Ja.
1: En toen moesten bij de Motorak moesten de mensen uit.
0: En daar was iedereen helaas een van.
1: Ja, en ik was laatste door op de afdeling.
0: Ja, de laatste eerste.
1: Ja, en dan moest hij er, iemand uit. Ja, dan moest ik eruit. Nou.
0: Jeetje.
1: En toen... Ja, toen heb ik... Nee, ik heb helemaal niet... Ja, ik heb een... heb ik een maand... Ja, ik heb een maand heb ik buizelom.
0: Ja, nou ja, dat gebeurt dan in dat soort dingen.
1: Toen stond er een... kwam ik ook weer via... kwam ik weer in contact met... Vroegen ze bij het ministerie van Landbouw, vroegen ze... mensen voor de controle van de levende export of levende weging van varkens.
0: Oké.
1: Okay. Die varkensbedrijven moesten allemaal, die apparatuur moest gecontroleerd worden. Nou, en daar kon ik gelijk beginnen.
0: En dan hoorde ik hoe zingen van Voorthuizen, maar toen moest je weer naar Den Haag? Of was het ministerie
1: ergens in de buurt? Nee, dat was wel vanuit in Den Haag, daar ben ik wel aangenomen. Ja? Maar het was hier in de regio, met allemaal in wijken in Nederland bij je innedeeld.
0: Ja, in de regio's,
1: We zaten hoofdzakelijk in Overijssel, Gelderland, Utrecht. Okay. U kwam ook wel eens verderop in de noorden van het land, in het zuiden kwam je ook wel eens. Maar er werd in...
0: Maar meer een deel moest je in uw eigen regio...
1: In uw eigen regio gingen die exportplaatsen af. En die gingen dus allemaal... maar toen werden er enorm veel beestenwenden, dieren, kalf, varkens, lijm geëxporteerd.
0: Ja, ik wou net zeggen, die export was toen
1: maar die moesten
0: best
1: allemaal gewogen worden. Die moesten gewogen worden.
0: Oké, ja.
1: Dus per gewicht werden die betaald.
0: Ja.
1: En ja, die werkapparatuur, die moest gecontroleerd worden.
0: Ja, of dat goed geëikt was.
1: Of dat wel goed geëikt was.
0: Want elke kilo was geld, geld op, laat maar zo zeggen.
1: Ja, want er waren verschillende mensen die... en dan gingen we ook, varkens die gewogen waren, die gingen we weer terugwegen. Hè? Dus die werden gewogen en die zaten in een aparte hok.
0: Ja.
1: En dan zeiden we, nou, die 10 weken even weer terug hebben. En die gingen nog een keer wegen. En dan kijken of het gewicht overeenkwam.
0: Ja.
1: En als ze de eerste keer, zeg maar, 100 kilo wogen. Ja. En de tweede keer 112.
0: Ja, 12 kilo is wel, ik dacht nog even van, goh, ja, dan is het meer. Dus dat ze wat ontlasting en dergelijke verliest, dat is de toren toe.
1: Ja, dat
0: maar
1: kan.
0: Meer,
1: maar
0: dat
1: als ze meer wordt, kan niet.
0: Nee, dat is iets wel raar.
1: Maar we hebben heel veel trucjes ontdekt die ze er gewoon deden. Dat ze bij die verschool stonden en dat ze een bal eronder leiden. Een ballonbal. Ja. Dus dat die schaal niet helemaal snel doordrukken.
0: Ja. Dan kun je, dat was het geld verdienen.
1: Ja,
0: maar
1: dat,
0: zo zeggen.
1: Ik, en daar werd het natuurlijk mee afgestraft.
0: En dat is dan... Die hoort niet. Dus nee, dan moet je er zorgen dat er als controleurs inderdaad... Niet altijd het allerleukste werk misschien.
1: Nee, we werden
0: want
1: soms wel eens...
0: ik denk niet dat je dan soms altijd wel heel vriendelijk... Ja, wel vriendelijk ontvangt, maar...
1: Nou, we hadden soms wel eens... dat je wel eens een beetje...
0: dat geloof ik.
1: Ja. Dat is gebeurd wel eens.
0: Hij nadert dingen met hem. Ja, nu gauw even heel...
1: we hebben nare dingen mee gemaakt. Ik heb met de controles... Meestal kon ik dat wel rechtbreiden. Ja. Dat ik wel met mensen tot overeenstemming
0: die
1: kon komen.
0: Die ook begriept van... Je doet ook uw werk.
1: Dus ook het werk. En die moet natuurlijk proberen met mensen om te kunnen gaan. Maar ik heb ook in de... Met de MKZ, dat was een hele nare periode.
0: Ja, dat was een hele vreselijke periode.
1: Toen heb ik op een crisiscentrum gezeten in Stroe.
0: Ja.
1: Daar heb ik 3 maanden, denk ik, gezeten. Nou, daar hebben we echt... dat we door vastgehouden werden, want dan dat ik niet naar huis mocht, want dat ze ons opstond te wachten.
0: Ja, maar hij misschien wel doodsbedreiging. Ik noem maar even iets heel raars, maar dat
1: kijk, er was... Stuurseins was weer een project er nooit over,
0: maar
1: dat
0: snap ik
1: kon
0: wel.
1: Niet op, hoor, want we hebben een poos gehad dat de politie het huis in de gaten hield.
0: Ja, snap want ik. Gewoon surveilleren inderdaad.
1: Dat ze dachten van nou, dat kon wel eens. Maar ja, gelukkig heb ze dat nooit gemerkt.
0: Nee, maar dat was ook, die
1: maar
0: periode
1: dat
0: was vreselijk.
1: Was echt een hele... En daarbij gewoon, ja, het was gewoon noodzaak. Je kon niet anders, maar
0: Je moest het uitvoeren van wat er moest gebeuren. Ja. Maar inderdaad, we hebben volgend jaar april, dat is heel ver vooruit. Maar dan houden iemand die heeft door een boek overgeschreven over die MKZ.
1: Ja,
0: ook het hele proces. Die zat ook zelf in het gebied van de MKZ. Ja, ja. Dus die gauw vond je april inderdaad. Maar ik weet ook uit eigen... Willen wonen aan de andere kant van het spoor.
1: Ja.
0: En Willen wonen aan de goede kant van het spoor. Ja, worden niet was. Maar Willen ging het spoor over. Ja. Stonden 2 politiemannen uit Rotterdam.
1: Ja.
0: Die vrouw vroeg of de achterklep van de auto even open wilde doen. Ja. Omdat de geiten meegenomen konden worden. Enzovoort. Weet je wel, hij weer naar huis toe moest.
1: Ja.
0: Dus dat heeft op iedereen, zeker de mensen die het heeft betroffen.
1: heeft heel veel impact gehad.
0: Voor gigantisch veel.
1: En dat was natuurlijk zo de...
0: Ja, dat is moeilijk.
1: De onkunde, hè. Dat was het...
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat mensen... U Den Haag kwam en die totaal niet wisten waar het hierover ging.
0: Nee, en ook...
1: En die gingen bijvoorbeeld regels voorschrijven. Ja, en dan denk je van, dan moet je dat proberen praktisch op te lossen.
0: Ja, maar, dat moet je met elkaar doen, inderdaad. En inderdaad, en mensen vanuit Rotterdam als politielui door neerzet.
1: Nee,
0: het moet mensenwerk zijn. Maar op dat moment is dat gewoon, er was bijna of er tussen haakjes een stukje oorlog. U was gebroken.
1: Ja, maar dat was gewoon zo.
0: Dat was heel
1: pittig. Dat is natuurlijk heel vervelend. Dat is natuurlijk zo, dat is altijd zo geweest. Je moet de mensen die in het gebied kent, die moet eigenlijk door...
0: Ja.
1: De regie hebben. Hè?
0: Dat zou het mooiste wezen.
1: Ja, dat die weet wat er overgeeft en die kent de mensen. En ik weet wel, toen was iets anders, maar ik zat in de gemeenteraad, ben ik een paar keer met de politie 's nachts mee geweest.
0: Ja.
1: Nou, er waren politieagenten die hier uit de gemeente kwamen. Hè?
0: Ja.
1: Maar die kennen precies alle raddraaiers.
0: Ja, dus maar dat is ook.
1: Toen gingen we naartoe en er werd even overleg en het werd opgelost.
0: Juist.
1: Maar tegenwoordig is de politie, niemand kent ze meer.
0: Nee, ze bent niet meer zoveel op straat.
1: Nee, ook dat niet. Maar ze kent de mensen niet meer. Want ze wordt vandaag gedetacheerd. Dan wordt ze vandaag naar Amsterdam werken. Morgen moet ze in Utrecht werken. Ja, dat werkt niet.
0: Het
1: hè?
0: Zal zoveel beter kunnen wat dat betreft. Ik ben het met u eens.
1: Dat kan veel beter. Je kunt dat veel beter coördineren. Maar dat is weer landelijk beleid. Hè?
0: Is de leerschool. Bent er nog zonder nog best wel her en der kunnen komen?
1: Ja.
0: U gaat weer even over naar een stukje muziek. Nou, dat is wel weer toevallig. Mijn opa van de Huxens.
2: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
3: Voorst Veluwezoom.

0: heel mooi liedje van de Hudsons. Ik heb nog nooit echt zoveel van die groepen gehoord met mijn opa. Maar de Hudsons, is dat een nieuwe groep? Of,
1: Nee, die bestaat al heel lang.
0: Oh.
1: Ja. Nou. Een beetje boerenrock, maar dit is een rustig nummer.
0: Ja, dit was een beetje een ballad nummer. Zoals ja. Dan een beetje relax nummer was ja. Dit. Gewoon even verder, Rijn. Ja. Ik heb ook nog wat dilemma's.
2: Hey, dilemma's?
0: Ja,
2: oh.
0: Ja, die bedenk ik zo nog een dag. Ja. Dus daar heb ik er wat van opgeschreven. Dat is echt van alles door elkaar heen. Dus dat is op zich wel grappig. En ik weet niet, misschien zeg ik wel iets, heel iets onwaarheid, maar dat hoor ik vanzelf wel. Met één Shetlander men of met twee tegelijken?
2: Met één?
0: Shetlander men of met tweeën tegelijken? Wat doe je het liefste?
2: Nou, ik heb het liefste met twee.
0: Ja, want...
2: Ik met één, hè. Eén kun je heel goed corrigeren en sturen. Maar met twee moet je proberen om ze alle twee gelijk te wandelen.
0: En dat is de kunst
2: dat
0: natuurlijk.
2: Dat is de moeilijkheid. Hè. Dat kost zoveel tijd.
0: Met hoeveel keuze eigenlijk meer? Nog wel iets. Maar met hoeveel keuze eigenlijk? Ik zeg dan twee, maar...
2: Maar ik heb met Jorm met vier gereden.
0: Ik wou naar Sing. Vier is ook wel een mogelijkheid.
2: Ik wil nog wel weer naar vier. Zo. Ik heb er nog vier die alle vier voor de wagen kunnen. Ja? Maar je bent nog niet met z'n vier.
0: Je bent nog niet met z'n vier in de West. Oké, okay. Ja, en dat is best een proces natuurlijk.
2: Ja, dat moet je langzaam. Ze moeten aan elkaar gewend zijn. Want ze moeten met elkaar om kunnen gaan. Kijk, als ze niet met elkaar, of dat er één in het dwarsgeet liggen, dat kan natuurlijk.
0: Gewoon heel stiekem dan iets verder over de Shetlanders. Maar dat is ook wel een heel proces dan. Want dat hij me niet zo van nu en twee weken en die heb ze kloor.
2: Nee. Ik heb nog wel eens les gehad van Klein Geers uit België.
0: Ja.
2: Die komt zo af en toe hier naar Nederland toe.
0: Ja.
2: Zeg, Rijn, houdt er rekening mee met een tweespan bij 1000 uur druk.
0: Zo. Je
2: bent 1000 uur aan het werk voordat je ze goed aan het lopen hebt.
0: Oh joh.
2: Dat ze gelijk loopt en dat ze gelijk stille staat en gelijk weg wil stappen. En rustig
0: en hij is nog maar over twee.
2: Hij is over twee. Kijk, ik vind met vier... Ja, iedereen zegt, hoe kom je... Maar ik vind met vier makkelijker dan met twee. Maar,
0: en door welke gedachten zit erachter?
2: Omdat als de eerste twee ponies...
0: De leiding geven, ja.
2: Goed wil sturen en dat hij goed wil lopen... dan kun je die achterste twee lopen wel mee.
0: Ja,
2: en dat is vaak dan. Degene die de wagen moet trekken, die het werk moet doen. Maar die eerste twee, als die goed wilt, dan kun je door...
0: Eigenlijk is dat, kun je op hos vergelijken met mensen, dat is, er zijn altijd een paar trekkers.
2: Ja,
0: De rest hebben ze misschien al nodig om het eindresultaat goed te laten wezen, om maar zo zeggen. Ja. En dan inderdaad met de Shetlanders inderdaad is dat... Maar dat is behoorlijk wat werk dan, 1500... Ja, ik gok dan met 1500 uur dan, waar je aan het... Totaal moet besteden.
2: Ja, totaal bezig
0: ben.
2: Ik probeer ze nu eigenlijk alle dagen even of één of twee voor de wagen te doen.
0: Ja.
2: Maar ja.
0: En hoe heet ze? Want ik zat net al met hoe een beetje te beginnen gaan over Dalco en Joep.
2: Dalco en Joep heb ik. Die,
0: zit die door ook nog in dat vierspan
2: die, of niet? Die zit nog niet in vierspan. Die moet nog in dat vierspan.
0: Oké. Okay.
2: Daar bent er twee die dus... waar ik al jaren mee rijden. Maar nu heb ik er weer twee... nieuwen, of ja, die lopen ook al een jaar lang, denk ik, dat ik ze weer de wagen heb.
0: Ja.
2: Hieven en Roel, die bent iets groter.
0: Oké. Okay.
2: Maar die bent nog, de een is iets onrustiger dan de andere.
0: Oké. Okay.
2: Omdat.
0: Ja, dat moet met elkaar nog meer.
2: Als je gewoon al eerder voor de wagen hebt, dan gaat dat prima. Dan kun je alles mee doen.
0: Maar als je met z'n vier bent.
2: Met z'n twee inloopt, dan is de een is iets drukker dan de ander.
0: Ja.
2: En dan moet je de een, maar dan kun je hoogst niet, als je één terughaalt, dan geeft de ander ook terug. Of als de een iets aanspoort, dan geeft de ander ook weer sneller.
0: Het is dat is nog best een hele klus.
2: En je moet heel rustig blijven.
0: Ja.
2: Je moet rustig blijven.
0: Je bent hoogst de laat maar zo zeggen, degene die dat gewoon met elkaar mooi doen.
2: Ja,
0: dus je moet een beetje aanvullen, die kan beter en dit gaat die kan beter.
2: Maar als je erachter zit en je bent zelf zenuwachtig of je wordt druk maken.
0: Of je hebt dag niet.
2: Dan breng je gelijk over op de ponies. Hè? Ja, dat wordt gelijk, reageert ze erop.
0: Dus dat is nog een heel, en gooi je er ook weer wedstrijden mee doen? Of niet?
2: Ik weet dressuur en vaardigheid wedstrijden, reed ik ook.
0: Oh zo.
2: Dat probeer ik nog, want ik heb afgelopen jaar maar één wedstrijd gereden.
0: Ja, okay.
2: Want voor de vaardigheid ben ik ook nog parcours bouwen. Dus dan bouw ik het parcours, maar dan maak ik zelf weer niet meedoen. Dat is ook
0: als je bebouwd hebt,
2: als ik het parcours, de vaardigheid parcours gebouwd heb, dan maak ik zelf niet meedoen in een officiële wedstrijd. Want dan ken ik het parcours.
0: Ja, en dat is natuurlijk dan ken je hem te goed, zeg ze dan eigenlijk.
2: Maar dan moet je ook in de baan wezen in de gaten te houden. Dus.
0: En is het dicht in de buurt, die wedstrijden, of niet?
2: Of
0: heel Nederland?
2: We hebben mijn vereniging uit Eerste. Ja? We hebben in Brummen, hebben we 14 november een wedstrijd in Brummen in de manege.
0: Oké, in de manege van Brummen. Okay.
2: De huilende dressuurvaardigheidswedstrijd. Maar ze hebben in Heerten, in Balkbrug, Amdelde, Haaksbergen.
0: Oh, okay.
2: Er zit wel meer hier in de buurt. Te worden.
0: En ook in Badmen wel eens, of
2: in
0: niet?
2: In Badmen hebben ze dan Badmen te paard.
0: Ja, dat
2: dat is dus een indoor.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Dat is dus echt een grote wedstrijd.
0: Ja. Oh, maar dat is inderdaad... Ja. Maar dat is nogal een hele... Goed, maar dit was nog maar één dilemma.
2: Ja, dan meer dilemma, toch?
0: Ja, daarom. En hier staat... Ik heb ook nog een neerzet. Wat veel leuker, een dag men met Dalko of een dag men met Joep?
2: Nou, eerlijk moet...
0: Qua uitdaging, laat ik het ze dan achteraan zeggen.
2: Qua uitdaging, dan is het met Dalko, is het die... Joep die is iets rustiger, maar Dalko is meer een...
0: Uitdaging.
2: Een uitdaging, hè?
0: Ik hoor het al.
2: Die is echt... ik heb ze vorige week toevallig nog in tandem, maar dat ben je twee voor elkaar.
0: Ja. Dat is ook wel apart, ja.
2: Ik had hem in Hal, in Eerbeek, had ik een parcours gebouwd.
0: Ja.
2: Van de vereniging. En ik zeg, maar dat doe ik zelf even, maar gewoon onderling. Hè. En er is geen officieel, maar gewoon onderling. Nee. Ik zeg, dat doe ik zelf ook mee. Ik zeg, ik heb nog wat twee ponies. Ik wil eens even proberen in tandem of dat wil.
0: Dat kan dan ook natuurlijk.
2: Die hebben lang niet lopen. En ik doe ze voor elkaar. En ze liepen dus eigenlijk zo weg. Dat ging.
0: Maar ja, iedereen is ook aan heel tijd.
2: Ja, ja. Ze hebben natuurlijk wel... maar ja, hij is natuurlijk een half jaar niet voor de waring hebben gehad. Dan moet ik weer... Moet ze weer even wennen.
0: Dan moet de setjes moet ook weer wennen natuurlijk.
2: En als je de twee naar elkaar hebt, is makkelijker. Als je de twee voor elkaar hebt. Ja. Want die versen, die loopt er gewoon helemaal los voor. Hè. Er zit geen boom tussen.
0: Er zit niks dat je zegt van, die kunnen hem sturen.
2: Nee, die kan je wel sturen, maar niet...
0: Maar die
2: moet echt op de stemmen en op de teugels moet die...
0: Oh, ja, dat is dan wel een vak apart, laat maar zo zeggen. Ja.
2: Het is een uitdaging, hè.
0: En met de hoe heet het, hoe oud, dat zat ik net even te denken... hoe oud kunt de Shetland ponies worden?
2: Die 30 jaar kunnen ze wel worden.
0: Zo. Dalko en Joep?
2: Nee,
0: nog?
2: Die bent Dalko en Joep, die bent nu 16, 17.
0: Oh, okay.
2: Die kunnen nog volop mee.
0: Ja.
2: Maar ik heb er eentje, die heb ik zelf gefokt in het verleden. Die is Cassandra. Die is, ik dacht dat die 32 nu was.
0: Jeetje.
2: Maar als ik hem voor de wagen doe, dan loop ik nog zo mee.
0: Ja, dat is toch mooi en bijzonder om te zien ook dan. Ja. En dat is ook eentje die hij echt van...
2: Ja, van begin af aan.
0: Ja, van begin af aan. En dan de zaakjes zelf opbeleid. En die bleef gewoon bio.
2: Die bleef gewoon lopen in zijn oude dag.
0: Ja, mooi is dat, hè.
2: Maar die is ook nog best voor de waan kunnen doen.
0: Ja, en dat maakt er nog niet uit, wat je zeggen, in dat geval. Ach, wat mooi. En ik wil ook zeggen, je hebt er ook mee gefokt. Dus, en dat doe je misschien nog wel.
2: Nee, ik heb er in het verleden mee gefokt, maar dat doe ik niet meer. Dat is...
0: Maar dat is dan ook van, dan doe je Shetland Pony A met Shetland Pony B. Ja. En als je dan een bepaalde lijn hebt waarvan je denkt van, nou, daar zou ik wel eens eigenlijk een nieuwe Shetland Pony van willen produceren. Dan is het kicken of dat wil.
2: Ja, ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus Dalko en Joep, die komt er ook uit?
2: Dalko en Joep en die andere twee nieuwe, die heb ik allemaal gekocht.
0: Oh, oké. Okay.
2: Want daar bent eigenlijk geen officiële Shetlanders.
0: Oké. Okay.
2: Of geen officiële Shetlanders, die bent... Of je Zetlander mag tot 1,7 meter. Dat is de grootste maat.
0: En
2: maar die bent, de twee die ik noem voor de wagen heb, die bent 1,10 meter.
0: Ach.
2: En die bent dan, waarschijnlijk bent ze gekruist met Welsjes.
0: Oh, oké. Okay.
2: In het verleden.
0: Dus de mix met iets hoger.
2: De uitstraling van de Shetlander. Ja. Dus daar is helemaal, zie je me niks aan.
0: Alleen zit die 3 centimeter verschil.
2: Ja, ze bent iets groter en hebben ze meer, iets meer bewegingen.
0: Oh. Ja. En ik heb hier ook nog staan. Een wedstrijd win of een foutloze ontspannen rit erin?
2: Nou,
0: ik denk dat ik het misschien het antwoord wel weten. Maar ja, beiden eigenlijk wel een beetje.
2: Met de ponies die echt voor de wedstrijd rijden. Dan wil je natuurlijk proberen een wedstrijd te rijden. Maar als je de eerste, zoals we noemen, die ponies die ik noem... voor de wagen, wat noem je aan het rijden bent, die nieuw. En ik heb door een rijden wedstrijd meer, want ik heb voor vaardigheid nog geen 1 wedstrijd gereden. Nee. Maar zoek die nog een keer rijden, dan geeft de familie alleen maar om te kijken hoe
0: reageert ze.
2: Wat is, en als je nou eerste wordt of tiende wordt, nou ja,
0: dat maakt dan niet uit. Zal ik dan inderdaad dan. Als dat goed gaat en je raakt beter op elkaar in het spel,
2: dan kun
0: je
2: ermee verder. Dan kun je dat. Maar dat is
0: en dan staat hier nog, heb er nog eentje dan ponies poetsen of ponies trainen?
2: Ja, ponies trainen.
0: Ja, dat vermoeden heb ik al wel.
2: Ja, kijk, tuurlijk. Ik moest wel eens een keer borstelen. En
0: tuurlijk.
2: Keer, maar dat is de training is het belangrijkste. Ja.
0: En heb je ook nog hulp? Of doe je echt alles zelf?
2: Ik doe nu. We hebben wel vrouw uit Tom, die rit ook.
0: Oké.
2: Okay. Die gaat vaak met elkaar mee. Ja. Ze hebben me groomd. En ik ben die van de groom hebben. Die aan de kant.
0: En FMI, ik weet wel ongeveer wat het is, maar wat is een groom?
2: Een groom is, dat is de hulp van de koetsier.
0: Ja.
2: En die mag dus de proef voorlezen.
0: Oké.
2: Okay. Je hebt dus een dressuurproef. Dan kom je binnen bij bijvoorbeeld A en dan ga je naar C. En van C ga je naar D. Ja. En van D ga je naar K. En van K en de Volte. Maar die mag de proef voorlezen.
0: Ja. En dat doet ze aan de zitkant.
2: Dat mag aan de zitkant. Alleen bij mij met een tweespan moest ze achterop zitten.
0: Ja, ik wou net zeggen. Want ik zat dus in mijn hoofd dat ik hem groem, dat die ze bij mij achterop.
2: Ja.
0: Maar de groem is dus ook degene die de proef voorleest.
2: Ja,
0: in dat
2: die okay. Dat proef. Maar
0: weer wat geleerd.
2: Zoals het aanspannen en zo, dat doe ik helemaal alleen.
0: Ja.
2: En dat moet je ook alleen doen. Want
0: dan moet de peertjes moeten er ook op gewend wijzen.
2: Dat wel, maar ik heb het één keer gehad in. Het was toen nog in Apeldoorn bij de Oranjehal.
0: Ja.
2: Toen moesten we een keer een wedstrijd erin. Ik weet niet wat dat. Maar daar hadden ze maar 1-4 van. En toen ik had, overdag ga ik wat anders. Toen zeiden ze, maar kun je niet smiddags nog komen die hele boel even gauw aanspannen?
0: Ja.
2: Nou. En ze hielpen gauw. Mijn leidsel is verkeerd om vast. Hè? Was dat gelukkig binnen, dus er gebeurde niks. Maar als dat buiten gebeurt en die hebben leidsels verkeerd om vast zitten en ze vliegt.
0: Je bent nu weg.
2: Ik kan ze niet om. Ja, nee, dan.
0: Dan ben je zo weg en krijg ze dan maar weer terug.
2: Dan moet je gewoon. Ik doe het gewoon altijd zelf. Gewoon zelf aanspannen. En ze vliegt gewoon staan.
0: Ik nu maar zeggen, in hoe heug doe je de checklist even zo van. Ja.
2: En dan weet je precies van. Alles goed zitten.
0: Ja.
2: Maar dat is natuurlijk wel zo. Als ze onwillekeurig dan. Hoe mooi het ook is, als je wilt helpen. Maar
0: heel dan lief, heel aardig. Ja, maar dat stukje kun je beter dan zelf doen.
2: Alleen doen.
0: Ja, en inderdaad, dat je dan misschien bij een inderdaad de een groemt. Dan in dat geval. En je kunt ook net zo terloops zeggen. Een volte. Volte is een term van de perenwereld.
2: Een volte, dat is een cirkel.
0: Een cirkel in de bak, laat maar zo zeggen. En is het dan een, als je een bak verdeelt, hij dan een volte is dan. In de eerste ene helft en de andere helft? Of kan een volte ook een hele volte zijn door de hele bak?
2: Dat ligt aan hoe groot de volte is. Hè? Want je hebt een volte van 10 meter, of je hebt een volte van 15 meter, of een volte van 20 meter.
0: Okay.
2: En de jury die beoordeelt dat. Hè? Maar de jury zit erbij, één of twee juryleden, die beoordeelt dat.
0: Oh, daar zit ook nog verschil in die voltes. Ik dacht altijd dat een volte.
2: De ene proef heeft bijvoorbeeld een volte van 10 meter.
0: Ja.
2: En dan moet je precies uit de banen 20 meter breed hebben, dan moet je precies over de middellijn gaan.
0: Ja.
2: Maar hij 15 meter, dan moet je. 2/3 van de baan.
0: Okay. Ik bedoel maar, kijk, ik weet ietsje, maar dit is voor mij ook weer inderdaad. Ja. Wat is nou, je zei net, de laatste wedstrijd die je reed, dan was, waar ben je geweest?
2: De laatste keer heb ik meer dan Freddy, dat was al bijna een jaar alleen. In Brummen heb ik toen de laatste keer dressuur alleen meegereden.
0: Dat is wat in november ook weer kwam.
2: Ja. Dus
0: dat ook een heel dag?
2: Dat is weer een hele dag, want dan kan ze weer gewoon, dat is weer een officiële wedstrijd. Toen kunnen ze zich weer inschrijven. Hè?
0: En je zit in Eefde, de BV'er zit ervan, volgens mij van de vereniging.
2: Ja.
0: En dat heet Achter het Peert, als ik het goed heb.
2: Ja,
0: maar dat is in Brummen een soortgelijke vereniging.
2: Nee, maar je hebt de mijnvereniging Achter Peert, wie huurt de bak in Brummen.
0: Oh, wie organiseert hem zelf?
2: Want, wie organiseert het in Brummen? Maar in Brummen hebben ze echt een hele mooie bak, hè? Maar je moet een bak hebben waar je goed in kunt rijden.
0: Ja, dus eigenlijk best wel groot.
2: Ja, want dat is. De bodem moet goed zijn. Hè? Je moet een goede bodem in die bak hebben.
0: Ja.
2: Als die te zacht is,
0: En hij noemt of een buitenbak of een binnenbak?
2: Binnenbak. Hè?
0: Oh, binnenbak. Toch wel binnenbak.
2: Dat is in de winter. Hè? We hebben dus in november de wedstrijd en in januari of februari een keer. En dat is binnen. Want het kan wel buiten, maar dan moet je in ieder geval. Moet het goed weer wezen.
0: Ja.
2: Want als er sneeuw ligt of het frust, dan kun je niet buiten rijden.
0: Nee, daarom. Ja.
2: Dus dat. Dat risico is natuurlijk groot.
0: En nu gauw al nou een liedje, Rijn. En dat heet, ik denk van de koning nog leuk, weer iets richting een peert. Maar dat gaat niet goed komen. Het wordt de Spitfires met Blonde Haramien.
3: Martien Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
4: Forst Veluwezoom.
3: Dit is Mooiers Luisteren.

0: Ik ben wel fan van de Spitfires. En dit was Blonde Haramien. We gaan nog even verder. We zijn net inderdaad die twee wedstrijden die in november en januari, februari. Hij had er maar twee in een jaar. Of, en doe je het dan ook alleen maar binnen? Of hij ook nog buitenwedstrijden?
1: Nou, we hebben ook een buitenwedstrijd, maar dat is in april. Dan hebben we een grote buitenwedstrijd. En we lessen natuurlijk wel elke week nu buiten. En dan in de winter lessen we binnen.
0: En doe je dat dan in Eefde?
1: En dat doen we in Eefde, bij Semfer. Daar hebben we de zondagsmaandagse lessen. Want dat deden we eerder dat dinsdagavond.
0: Ja.
1: Maar we zijn dat is het heel mooi dinsdagavond. Maar in de winter is het s'avonds donker. En dan sta je buiten in donker. En dan, dus dan hebben we verzet naar zondagmorgen. En dan houden we zondagsmaandagse les. En dan,
0: is het licht.
1: Dan kun je met aanspannen. En dan hebben we natuurlijk twee wedstrijden. En daar ben dus wedstrijden die telt mee voor de competitie. Want ze moet... we hebben net de vorige... drie weken geleden, wanneer we de hele jaar daar... Dat is het Nederlandse kampioenschap. Je moet eerst kwalificeren met...
0: regio-wedstrijden of zo?
1: De regio, met de districtskampioenschappen. Dus je moet vier wedstrijden mooi gereden hebben.
0: Ja.
1: Maar die mag je dus bijvoorbeeld in Groningen rijden, of in Balkbrug rijden, of in Amdelden.
0: Dat maakt niet uit. Als je maar in de Mendenstreek Oost zit. Het is een vaste competitie.
1: Ja, in de Mendenstreek Oost zit, in die vier wedstrijden, die telt mee. Mooi 60% hebben behaald van de score.
0: Ja.
1: En dan word je nodig voor de districtskampioenschappen. En dan de districtskampioenschappen. Dan wordt weer bepaald wie er naar Nederlandse kampioenschappen gaat.
0: Dus dat is...
1: Dat is echt een... en dat deden ze eerder in de verleden bij de vaardigheid ook. Dus de kegeltjes rijden.
0: Ja.
1: Deden ze het ook met de competitie, maar dat hebben ze afgeschaft. Dat is gewoon open inschrijving. Nou, dat gaan ze nooit meer doen, want er komt nu mensen die amper aan weten hoe ze rijden, hoor.
0: Dat is
1: natuurlijk voor het publiek natuurlijk niet mooi. Hè? Kijk, als je vier wedstrijden rijden hebt en je hebt vier keer over de maximale punten gehaald, dan kun je naar mijn idee behoorlijk goed rijden.
0: Ja, dan gaat het behoorlijk goed.
1: En dan komt alle mensen die dus die punten hebben, die komt dan tegen elkaar. Nou, dan krijg je... Maar nu komt er. Nu kun je open inschrijving. Dus iedereen kan gewoon inschrijven.
0: En als het toevallig goed reed, dan
1: en
0: is die persoon
1: die,
0: er ook
1: die, die, die riet en die riet er 10 ballen af.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk denk ik, hoe komt die mensen door?
0: Ja, dat is dan een beetje dat je denkt van nou... Ja. Maar dan heb je die vier districtswedstrijden. En dan kun je u de kozen worden. Of u de kozen.
1: En dan is het districtskampioenschap.
0: Ja.
1: En dat is dus meestal in juli, augustus. En dan voor de districtskampioenschap, als je door voldoende punten haalt, dan word je er nodig voor de Nederlandse kampioenschap.
0: En je hebt meer dan een laatste districtskampioen?
1: Nee, want ik heb dit jaar niet meer meer dan.
0: Zat ik net even te denken.
1: Ik heb...
0: Je hebt vaak genoeg met een dan, denk ik.
1: Vijf jaar heb ik meegedaan, twee, drie keer al, districtskampioenschap. En een keer reservekampioen bij de Nederlandse kampioenschap gewonnen. Dus
0: voor je voor dit jaar is het weer belangrijk dat je probeert om die vieren weer achter elkaar te krijgen. Dan gaan we even over naar een ander dilemma. Agrarisch en buitengebied, daar heb ik er ook een paar van. Een dag op het land, of met de peerden, of een dag in de raadzaal. Dat noemen we het stukje verleden titel
1: Dat is verleden titel.
0: Dan weet ik dat het verleden titel is, maar stel dat je door de keuze toen zou worden maken.
1: Ja, toen had de keuze natuurlijk een dag in de raad.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, want dan kun je wat voor de inwoners betekenen. Ja. Hè?
0: Dan kun je wat voor de mensheid ook voor het totaal betekenen.
1: Ik vind als je... In de gemeenteraad zit, of je nu in de gemeenteraad zit, of in de provincie, of in het waterschap, of waar je in zit. Je zit er voor de mensen, je zit er niet voor jezelf, je zit er voor...
0: Je wilt graag wat voor een ander betekenen, want dat die weer een stukje verder kunt in het leven.
1: Ja,
0: zo,
1: kijk, want die probeert wat voor elkaar te creëren.
0: Ja.
1: En dan soms dan denk je van, hoe kan het dat iets helemaal niet kan, of er wordt wat gepraktiseerd waar je denkt van...
0: Hoe kan
1: het
0: zo bedacht worden?
1: Dat valt me wel op. En dat heb ik de laatste jaren ook dat ik in de raad zat ook meemaakt. Dat je toch, het wordt hoofdzaak achter de computer wordt u de dag. Hè? En in de praktijk werkt het niet.
0: Nee, en dan moet je het eigenlijk eerst toetsen voordat je het... je doet heel veel functies, maar één daarvan zit ook in het lokale waterbeheer.
1: Ja, dat lokaal waterbeheer is een partij die in het waterschap zit.
0: Ja, En want die zijn dan. Er zit heel veel. Deelgebieden ja. in het dus waterschap.
1: Kijk, de waterschap Vallei en Veluwe, dat, ja. dat is een heel groot gebied. Maar ja. in het verleden was het zo, dan zaten de, in het waterschap, dan zaten de ingezetenen erin. Dus de agrarische sector was ja. hoofdzakelijk vertegenwoordigd. En dan zaten er wel de belangen van in, de plaatselijke partijen zaten erin. Maar tegenwoordig mag alle partijen mag meedoen met waterschap. Hè?
0: Dus maakt partijen... dus eigenlijk niet meer. Laat maar zeggen, ik kan het nu even heel gechargeerd zeggen. Vroeger zaten de diverse mensen die in het gebied wonen.
1: Ja, die hadden...
0: Laat maar zo zeggen, die zaten in het waterschap. Ja, ja, ja. En er zaten dan misschien de reguliere partijen zaten er ook wel een beetje bij in. Laat maar zo zeggen.
1: Maar niet zo vullen.
0: Maar niet zo vullen. En, het was meer van de mensen.
1: Van de inwoners, van de agrariërs. En dat is natuurlijk zo. Want soms dan kijk was het idee van... Ze binnen bij het waterschap maar zover dat ze het water tegen de bullen kunnen laten lopen.
0: Ja, dat is zo de gedachte. Ja, maar
1: dan denk je was, hoe kan het dat het...
0: Dat het op deze manier zo loopt.
1: Kijk, ik vind altijd, je hebt, als waterschap heb je een taak dat je zorgt voor de veiligheid. Want je moet zorgen voor veilige leefomgeving. Je moet zorgen voor voldoende water en voor het afvalwater.
0: Dan is deze tijd best wel moeilijk op dit moment.
1: Ja.
0: Want het voldoende water, op dit moment is er wel een probleem. Of misschien, ja, nu is het gelukkig regen van.
1: Het is wel...
0: Het was nijpend, lok met me zo zeggen.
1: Ja, het was natuurlijk, of kritiek, maar er werd natuurlijk ook wel...
0: Het schuurende dingen.
1: Ook wel heel veel aparte dan met code D, code geel en code rood. En, ja. Kijk, natuurlijk, er is weinig water.
0: Ja.
1: Maar in het verleden was het ook wel zo dat het... dat er weinig water was.
0: Ja.
1: En dan werd het ook altijd nog weer opgelost.
0: Daarom, en dat was dan ook een. Dat ging ook goed. En dan had het wel over 50 jaar geleden, om een voorbeeld te nemen. Ik maar eens.
1: En het is natuurlijk de laatste jaren is het zo dat. In het verleden was het zo dat hij de natte gebieden.
0: Ja.
1: Nou, die natte gebieden, daar moest je. Niet te vroeg in het voorjaar moest je door gaan zeien, want dat werd, het was nog te nat. Dan ging je later ging zeien. Maar het is tegenwoordig zo, alle hoge, droge gebieden, hoeveel droge gebieden heen niet, waar je eigenlijk te weinig water hebt, er kon makkelijk gezaaid worden, er kon makkelijk geoogst worden.
0: Ja, eigenlijk dus niet, hoor ik.
1: Dat werkt niet. Dat, als je een heel droog jaar hebt, ja, dan geeft het niet.
0: Dan moet je hoe gedachtegoed doorover moet aangepast worden, laat maar zo zeggen. Als je op dat moment wilt zijn, dan moet je of nog gewoon denken, jongens, het kan wel eens droger worden. Ja. Je moet zorgen dat dat erop aanpast.
1: Ja, hoe kan dat zo praktisch mogelijk oplossen?
0: En het lokale waterbeheer, we hadden het net ook al even over. Er wordt dat is een beetje, dat zit net buiten de voorste grens, maar in Apeldoorn werd een stukje bier gebouwd in het Zuidbroek.
1: Oh ja, ja.
0: Hou het net even maar over. En
1: heb ik vragen over gesteld.
0: Daar heb je vragen over gesteld, inderdaad.
1: Kijk, iedereen weet, als je een broek hebt, als je nou het Zuidbroek hebt, of het Lampenbroek, of het M% Tonnense broek.
0: Ja.
1: Een broek is een laag gebied.
0: Een laag gebied waar de...
1: Waar water, altijd blijft dan. En in een laag gebied moet je niet, als je daar gaat bouwen, moet je daar rekening mee houden met de waterstand.
0: Ja.
1: En ze hebben nu in Zuidbroek, daar gaan ze nu een nieuwe wiek maken. En daar heb ik de vraag over gesteld. Is het waterschap daarbij betrokken bij die planontwikkeling? Want er zijn mensen in Zuidbroek die water in de kruipruimtes hebben staan.
0: Op dit moment, hè?
1: Ja.
0: En die is van de huidige woning.
1: Ja, maar dat is, er is nooit geen rekening meer over, omdat het een laag gebied was.
0: Ja, dus eigenlijk, in feite weet ze het van tevoren, laat maar zo
1: ze
0: zeggen.
1: Ze weet het wel, maar ja.
0: Maar als je dan weer iets nieuws, dan hoop je dat ze ervan leert. Dat het een leermoment was van de vorige keer dat er water in de kruiprimpels komt te staan.
1: Dus nu heeft ze wel toegegeven ze gehad met de gemeentes en met in overleg
0: toch,
1: van
0: nou,
1: hoe ze
0: kieken.
1: De plannen, dat ze erbij betrokken met. Een waterhuishouding, dat ze dat wel goed kunt reguleren, dat die mensen niet geen probleem krijgen met water.
0: We zijn dan waterschap, het is goed dat ook gewoon lokaal waterbeheer... Dan ga je de lokale mensen erin zitten.
1: Ja.
0: En ook dus, de lokale mensen hier uit de omgeving. En er zult best nog wel agrariërs bij inzitten. Door ook natuurlijk bij het lokale waterbeheer. Ja. Gok ik tenminste. Dus,
1: ja, maar die zit u het hele gebied, hè?
0: Ja, Durham. En hoe groot is dat gebied hier?
1: Ik ben hier, het loopt dan Harderwiek. De Vlevopolder. Nou, noem maar op. Dat hoort allemaal bij het waterschap Vallei en Veluwe. De hele Veluwe zit bij het waterschap Vallei en Veluwe.
0: En laat maar zo zeggen, dat hij bijna Gelderland niet in zit, of niet, denk
1: Gelderland,
0: ik dan.
1: Gelderland en Utrecht ook nog een stukje. Want die hebt, als je zo is in...
0: Flevoland.
1: In Harderwiek of in Flevoland of in Bunschoten of Soesterberg. Ja. Kijk, ik weet niet hoe de situatie door precies is.
0: Nee, dus...
1: Maar die mensen door in dat gebied weten precies hoe het...
0: Dan gaan ze ook door vanaf Neurig, ja, laat maar
1: dus
0: zo zeggen.
1: Van, uit elke plaats proberen we dan mensen op de lijst te krijgen.
0: En we gaan nog even een heel klein... daar komen we zometeen ook nog wel even maar over aan de praat. Want ik denk dat je na 11 uur nog wel even gezellig zit. Misschien. Een lange raad... Nee, ik ken een ander. Een pittig debat waarin de gemeenteraad stiet aan... of een goed gesprek aan de keukentafel met agrariërs.
1: Nee, een goed gesprek aan de keukentafel, hè?
0: Ja, dat je wat voor de mensen ja, kunt betekenen. Dat, ja, dat is belangrijk. Dat
1: ik weet nog, we hadden een... dat is ook even een zijsprongetje. We hadden in de raad hadden we een... er kwam een voorstel om een woning te kunnen bouwen op een landgoed.
0: Ja.
1: Nou, dat was allemaal... Ja, dat gaan we allemaal problemen en dat kon niet. Want de mensen kwamen in de moeilijkheden. En toen kwam het in de raad... En toen vroeg ik een schorsing aan. Ik zit in de veuze dat ik wel graag een schorsing heb.
0: Ja.
1: Want ik wist dat de eigenaar van het landgoed was er.
0: Die zat ook in de zaal.
1: En die agrariër was er ook.
0: Kijk.
1: En toen was Van Blommestein was daar burgemeester. En die zei toen later, je ging volgens mij buiten je boekje. Ik zei, oh, dat weet ik niet.
0: Maar je kunt het altijd proberen, Nef.
1: En ik heb ze beide, de eigenaar van het landgoed...
0: In
1: en de
0: haalt.
1: Even mee naar boven genomen. Ik zeg tegen de eigenaar, ik zei, als je nu, heb u een... Maar die wilde een woning bouwen op het grond van die agrariër. Ja. Maar die komen in de problemen met zijn grond. Heb u geen andere
0: stuk grond
1: wat hij dus kan krijgen voor als compensatie? Ja. Nou, zegt ze, maar dat moet kunnen. Dat moet kunnen regelen.
0: Ja,
1: nou, zegt die agrariër, dan vind ik het akkoord. Dan kan ik akkoord gaan. Als ik aan de ene kant een half hectare kwijt draag en aan de andere kant krijg ik een hectare weer terug. Nou, dan is het voor mij prima. Dan is het opgelost.
0: Ja, dan wordt de plek opgelost.
1: Nou, de plek opgelost. Ja, dat werd natuurlijk niet in dank afgenomen, want ja, goh, dan ging ik even onderling even iets regelen wat amperlijk eigenlijk niet bedacht was.
0: Nee, dat snap ik, maar dan aan de andere kant, de uitdaging die er was, die hij op dat moment wel voor elkaar kreeg.
1: Ja,
0: dus,
1: ja. En door ging het, Mino.
0: Door ging het ook,
1: ging Mino om te proberen door een compromis te maken dat ze beide tevreden waren.
0: Nou, en dat is het vaak. Vaak moeten mensen wat meer naar elkaar toekomen blijven communiceren, want dat kan een hele bult. Die moet deur naar de gebroeders Weggemans. En die heeft een instrumentaal nummer met zomerkriebels. Dit is alweer het einde van het eerste uur. Wie bedankt in ieder geval Rijn voor het eerste uur. Maar die blijft nog mooi aan me zitten. Oh. Gezellig. En dan gaan we zo meteen naar het tweede uur toe. En Joop, wat hou in het tweede uur een beetje?
2: Nou, we hebben de groetplaat.
0: Ja.
2: Wat hebben we nog meer? We hebben een speciaal ander kwartiertje met het Oosterhuizen dialectkoor.
0: Nee, wat leuk.
2: Ja.
0: En luisteren alsjeblieft, dus allemaal even gezellig zitten. Na het nieuws en de reclame binnen wie weer terug voor nog een gezellig uur. Tot na 11 uur.

0: jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oost Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
2: Voorst Veluwezoom.
1: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, geen Martien Kobussen, maar Hetty Vosseman vanmorgen. Welkom terug bij het tweede uur van Moyes Lustrum. Joop, hij nog een beetje leuke muziek klos dan voor de Lustrum, ja, zometeen.
4: Zeker.
3: Oh, kijk, nou, wie ben
4: je? Je hebt wel mooie plaatjes, hè?
3: Ik, dat bedoel ik. Ik zag dat de Grolse Hofzangers ook nog weer langs komen. Dus, altijd goed.
4: Ja.
3: En we hebben natuurlijk de groetplaten. En een ander kwartiertje. Dit keer met het Oosthuizens dialectkoor. En even kijken. Onze weerman Mark, die komt natuurlijk, die houden we zometeen ook nog even weer aan de telefoon. Ik ben heel benieuwd wat het weer de komende weken gaat doen. Dus dan gaan we weer verder. En dan gaan we met de muziek, de Dutch Boys, op te trekken naar de Costa del Sol.

Nou, olé op de trekker. Nou, de Costa del Sol van de Dutch Boys. Nou, zoals gebruikelijk doe weer even een mooi vertelsel. Een zonnige regendag. Het kletten al op de ruten toen ik nog in bedden lag. En ik dacht, het wordt een stralende dag. Ik ben er nog eens even dieper onder de kroop. Omdat ik hoop, ting beter weten in. Straks schijnt de zonne misschien. Maar de zonne heeft niet door. Die liet de hele dag verstek gaan. Nu aan het einde van deze dag zit ik door. En denk in mijn lach. Toch heb ik de zonne een zee. Want het was een dag met een tien. Er had er namelijk één aan meer dag. En ook nog een kleinigheid met de brug. Er was iemand waar ik tegen praten kon. En die geen smoesjes verzon. Van, ja, ik was daar zo lang over plan. Maar het kwam er nog niet van. Gewoon, we dronken rustig thee. En we praten over het wel en wee. Geloof me, ik voel me zo blij. Blij met een zonnestraaltje. Dat die persoon me bracht. Doordat ze aan mijn dagen. Om een dag dat het niet dat het met horten uit de lucht de regen heeft vergot. En dan gaan we verder met de grootste hofzangers met Loop maar gewoon.

0: De Grolse Hofzangers met Loop maar gewoon. Ik zei net hier al, ik heb het liedje al vaak gehoord. En dat is niet alleen van de Grolse Hofzangers. Het is ook een leuk liedje. Dat is overal wel.
1: Ja, iedereen
0: zingt het met Loop maar gewoon. Willen gaat, als het goed is, naar Mark Wolvenne toe. Want Mark, die heeft het weer voor zich staan. Goedemorgen, Mark.
2: Ja, goedemorgen, luisteraars. Ja.
0: Even me hun, eerst even hun, hoe gaat het met uw vrouwen?
2: Nou, dat is gelukkig allemaal wel een stukje beter. Ze doet de arm al uit de dingen, zeg maar, dus verband. En dinsdag gaat de hechtingen eruit en ze kan de vingers alweer goed bewegen. En ze is nu continu mee bezig. Maar goed, ze heeft de medicatie, moet ze nog wel slikken. En s'nachts dan... Dan moet ze nog wel wat hebben, maar dat geeft geleidelijk aan, is dat wel een beetje aan het bouwen. Dus,
0: maar ja, de pine is nu wel een beetje te doen, hè?
2: Ja, met medicatie wel, hè. Bedoel, ze moet nog wel, ze slikt nog wel wat, hoor. De volgende dag om de 6 uur, zeg maar, moet ze wat innemen. En dan,
0: ja, als het mij helpt.
2: Dan probeert ze de tramadol ook af te bouwen.
0: Ja.
2: Want laatste geeft ze mij ook wat last van beroerd, misselijk. En dus dat werd nu wat afgebouwd. En,
0: geen fijn spul.
2: Nee, maar het zit de arm zit er verder en de pols zit er verder goed uit. Dus,
0: gelukkig.
2: Ja, dus het geeft er wel de goede kant op. Dinsdag maak ik mijn verhechtingen eruit en dan zie je er al aan werken. Dan worden er nog wat foto's genomen. En wie de chirurg maar even een poortje maakt, die kiezen hoe of wat. En dan moet het geleidelijk aan voorzichtig aan beter worden. Maar het is nog wel een lange geschiedenis, hè, zodat alles weer goed werkt.
0: Mantelzorg, dat geeft nog even iets deur, Mark.
2: Ja, zeker, maar dat maakt niet uit.
0: Maar vertel, hoe ging het met weer?
2: Ja, dat ben ik net even... Ja, het weer, dat geeft zeker wel goed. Hè. Ik was net nog even met, in de tuin even bezig. Met Jammer, die heeft die gigantische bleut. En nu was de eerste bleu, was de Ruud. Dan bleef die dode bloemetjes, die bleef dan een beetje hangen. Maar onder zit alweer, voor de tweede bloei zit alweer knoppen. Dus daar ben ik 2 uur mee bezig geweest met een hoge trap om even die pruttel eruit te halen. Dus,
0: nog een keer weer een bloeitje.
2: Ja, het maakt niet uit. Ik bedoel, dat moet er bij je tuin onderhoud. Hij ook genot van en daar ben je mee bezig. En hij ook genot van dat alles lekker bleut. En water is er van de werk sowieso wel eens hemel bij ons geval. Ik weet niet hoe het bij jullie was.
0: Ja, ook.
2: En verder, we hadden hier dan 26 millimeter op een gegeven moment.
0: Begon dat was hier ook in de omgeving zo'n beetje.
2: Ja, 26. Ja. En ik begreep van de jongens in Terwolde was zo'n 27 geval. Dus wie werd nog een mazzel uit? Want iets meer richting het westen, zeg maar, op de Veluwe was het een stuk minder. En in de Achterhoek... Ja, ook lokaal was zelfs nog wel 31 tot 32 millimeter of al. Dus wat dat betreft... en zo waren donderdag nog een 30 graden op de teller, hè. Even wat de temperatuur betreft.
0: Ik vond het niet echt merkbaar, maar het was wel zo, ja.
2: Nee, maar dan komt dat de nachten ervoor was natuurlijk vanaf zondag de 23. Waren de nachten behoorlijk fris. Maandag was het ook maar 7 graden, 9 graden, 9 graden. Kijk, en dan koelt het wel af in het huis ook. En dan kun je alles even lekker tegen elkaar los zetten. En dan, het was ook maar één dag natuurlijk, hè, dat het 30 graden was.
0: Je raakt eraan gewend gemaakt.
2: Ja, zeker. Vooral als maar bij één dag blijft. Dus goed, toen even de regen. En nu misschien is het nou ook alweer. En dan kun je toch merken dat hij toch nog wel in zachte lucht verkeert. Want de temperatuur is nu al overlopen naar 21 graden. Die bij ons in de tuin ook. Ik moet het straks ook nog even maaien dadelijk. Zodat er vanmiddag weer een beetje water komt. Dus... ik verwacht voor vandaag dat we de werken even voorzichtig deur nemen. Nou, afgelopen weken is er dan, wat ik zei, net 26 mm opvallen. Lokaal, ik bedoel, de ene heeft misschien wat meer en de ander wat minder. Maar komende week is een beetje een... wat heb ik hier als titel staan? Herfstweek opkomst.
0: Oh jee.
2: Zon, wolken, regen en... Ja, en klompenfeest komt er ook nog aan.
0: Ja, ik wil. Het zal wel lukken en als het een beetje droog is volgende weken.
2: Ja, het valt allemaal nog wel volgens mij redelijk mee. Die zullen zijn de werken voorzichtig doen hebben. Nou, vandaag dan de ochtend dreugen, de middag buutjes. Ik zal even kijken. Ik heb net weer omgesteld. De laatste radarbeeld is zo dat vanaf Amsterdam, zeg maar, voorzichtig richting noord-noordoost over het land Turnhout Zwolle door valt nu een paar buutjes. En de bedoeling is dat ten zuiden van door, waar je nu ook ziet bij ons ook, dat door de zon wel een behoorlijke hoofdrol kreeg vanmiddag.
0: Okay.
2: En dat eigenlijk aan het einde van de dag, dat er dan wat buurtjes kunt gewoon vallen. Die gaat de komende nacht, temperatuur kan al licht, vandaag kan nog lekker 23 graden worden. Dus,
0: lekker.
2: Helemaal niks mis mee. Komende nacht dan wat regen. Morgenochtend is het zo op de zondag dat dan de ochtend zonnen en wolken geeft. Dan is er rare neerslag ook weer. En morgen valt eigenlijk best mee wat neerslag betreft.
0: Okay.
2: De ochtend zonnen en wolken, die dan een temperatuur van 22 graden. Het is wel zo dat we tot en met woensdag te maken hebben, vandoor al die busjes met lage drukgebiedjes boven Engeland. Dus die stuurt iedere keer af en toe wat van die buren richting onze kant. Maar Merel liet dan dat het bij ons meevalt. 22 graden. Nou, morgen komt er dan weer zo'n nieuwe paar buurtjes richting onze kant, mede dankzij dat lage drukgebied. Buien en zonnen. Wie dan een wat lagere temperatuur, 19 graden, maar is ook volgens mij ook nog steeds aangenaam. Ja. Ja. Wel die verstandig dat de nachten, sorry, dat die niet meer zo afkoelt. Dus de nachten blijft ook wel rond 12 graden, 12, 13 graden. Ja. Dus dat is ook niks mis mee. Nou, vanaf dinsdag komt er dan weer een Azoren hoge drukgebied, wat er al ligt. Die heeft weer een neusje, stekken weer onze kant op. Dus dan wordt de buurigheid weer wat onderdrukt. Dinsdag dreugen. In de ochtend met zonne en wolken, die dan al de temperatuur die geleidelijk aan weer wat oploopt richting 21 graden. En dan vanaf woensdag is het helemaal droog. Met zonne en wolken die 22 graden. En donderdag komt er nog een kleine storing even over. Dat, in de ochtend is het dan aardig wat buurig, zeg maar. Smiddags ook nog. Nou ja, donderdag begint natuurlijk het kompenfeest. En vooral zand is er volgens mij dan het een en ander te doen. Dan liep het wel dreugend te worden, bij dat 21 graden.
0: Ja.
2: Vrijdag is het zo dat er dan ook lokaal wat buurtjes kunt gewoon vallen. En dan is het, die kunt tot een uur of vier weer aanholen. Maar daarom wordt een dreugend bij dan 20 graden. Zaterdag kunt er in de ochtend nog een paar buurtjes vallen. Maar de rest van de dag lukt dan dreugend bij 19 graden. Ja, en dan die finale dag, de zondag. Heb ik gestort voor de ochtend, zal er dan veel zonnen staan. Dan is dat hoge drukgebied geeft zo'n beetje boven ons nestelen. Daarna wolken en dreugen bij zondag zelfs 24 geworden. Dus al met al liggen het wel mee te vallen. En de meeste neerslag die geeft dan vallen tot en met de woensdag. Dat is dan zo'n beetje 20 mm. En vanaf woensdag tot en met zondag kan er dan nog lokaal 6 à 7 mm bijvallen. Dus het wordt zeker geen soort verrerende werken.
0: Oh.
2: Maar de meeste neerslag die geeft vanaf nu, zeg maar, ja, vanavond dan, zeg maar, vallen tot en met woensdag. En dan de rest van de week. Maar het kan ook nog meevallen dat het echt dat het zonnige blijft. Dus het is
0: de krompenwerken die geeft misschien nog wel een klein beetje geluk hem dan.
2: Ja, zeker wel. Hoor. Ja. Ik zie dat helemaal niet in het water vallen. Ik bedoel, we hebben ook wel eens gehad dat er van nu zuiden wat donderbuien aankwamen en zo, dan viel
0: maar
2: het op een gegeven moment ook nog wel mee. Plensbuurtjes, maar de temperatuur is niet allemaal goed. Ook, je moet ook niet te heiter weer hebben, want dat weten mensen zich ook. Dus het is prima weer om van alles te doen.
0: Maar, nou, goed om te doen, Mark.
2: Ja, zeker toch? Ja.
0: En dan kan inderdaad slechter. Het kan ook of heel heiter zijn of heel veel regen. Maar dit zit er mooi een beetje in tussenin wat dat betreft.
2: Ja. Goed. Zaterdag heb je dan nog, kun je dan nog even de zaterdag en de zondag doen. En wat betreft het wereldlijks kompenfeest. En dan kunt het allemaal doen.
0: Nou, als het goed is, Mark, zien we volgende week misschien wel even bij de Boerenmarkt. Want wie staat volgende week van 10 tot 1 live aanwezig op de Boerenmarkt?
2: Ja, nou, dus, dat is een goed idee, want ik wil even kijken hoe Mira verder is, of die dan ook nog even meegeeft, maar die loopt er altijd
0: heel
2: erg mooi over en dus dat is wel, dan kun je doorleggen weer wat je doet.
0: Al elkaar volgende week zien, leuk.
2: Zeker, en anders vrie dat wel.
0: Ja, zeker. Oké, dag Mark. Nou, dit was Mark. We hebben redelijk weer volgende week.
1: Ja.
0: Nou, dat is fijn, dat is maar een beetje niet al te veel regenvuls, een beetje dreug is, dan vind ik het al goed. Dan is het wel prettig. Ja, nou, een beetje dreugen. We hebben ook wel water nodig hier in de grond. Maar
1: laat zottig maar dreugen.
0: Het mag iets een beetje dreugen weer. We hebben nu de groetplaticum. Dat is, dan ook heel netjes. Peter Heaven and Blue Light Orchestra. Met de blauwe trompet in het Nederlands. Instrumentaal. En die is voor Jan-Willem van Oorsprong uit Loen. Die gisteren jarig was. En vandaag 29 augustus is Willy Gierman uit Voorzorg. En die woont in het Groothuis in Twello. En natuurlijk voor iedereen die vandaag en gisteren en de afgelopen weken jarig waren. Dit zijn mooie platen van Peter Heaven, Blue and Light Orchestra.
1: Je kunt trouwens een plaatje voor de lustra's.
0: Je kunt
1: een plaatje aanvragen. Ja. Even een pb'tje noemen ze dat.
0: Of
1: via Facebook.
0: Persoonlijk bericht hoor ik.
1: Even via Facebook en dan kan je even zeggen van voor wie de felicitatie is. En draai weer een plaatje.
0: Kijk. De blauwe trompet.

0: Wat een mooi instrumentaal liedje van Peter Heaven and Blue Light Orchestra.
1: Mooi rustig, hè?
0: Ja, ik hou er wel van. Ja, ik ben ook wel fan van de Gebroeders Brouwerhout, al zo over gehad. Ja. Dat kom ook wel omdat mijn moeder een leuke plaats vond altijd. Dit was een heel mooi liedje. Nu gaan we toch even weer gezellig doorkletsen met Rijn. En ik begin met een dilemma en dan kom ik zelf weer op andere onderwerpen. Ja. Hoe kijk je terug op hoe Tiet bij gemeentebelang voorst? Want door hij, de Zeven Been waarschijnlijk nog steeds lid van. Maar door hij ook, dus ja, willen zijn, ik zei net 24 jaar.
2: 24 jaar, dat ik in de rode zit.
0: Ja. Zo. Ja. En je bent nu als actief lid ben je gestopt, als actief raadslid. Ja. En hoe lang ben je nu gestopt?
2: Dat is de laatste periode, hè. Dat is nu 4 jaar geleden.
0: Oh, oké. Okay. En hij, ja, dan moet je nog van. Ja.
2: 4 jaar geleden.
0: En we houden net met elkaar ook al over. Je kunt bij een, ik zou een CDA, een VVD, een PvdA, een GroenLinks, van alles en nog wat. Waarom kies je dan voor gemeentebelang?
2: Ja, dat is een partij wat naar mijn idee het dichtst bij de mensen hoort te staan.
0: Ja, en die dus naar de mensen luistert. En
2: ook
0: luistert
2: naar de mensen. En ook weet wat er leeft in de gemeente.
0: En dat je op die manier wat kunt betekenen voor de medemensen in een naaste omgeving.
2: Dat... Want dat is vaker zo, en dat hek als vaker zeg, de even gemeente, maar... Niebroek en Voorst zijn twee heel verschillende plekken. En dan moet je als gemeente niet zeggen... we gaan een beleid maken voor de hele gemeente, maar dat werkt niet.
0: Nee, dat moet je hartstikke toepassen op diverse...
2: De kern moet je dat zelf toepassen. Als je goede ideeën hebt, moet je dat...
0: Dus toepassen. Eigenlijk, bij een gemeentebelang zou je ook uit elke kern... als mensen de uitmoord nemen, dat je het totaal bij elkaar krijgt... dat het een echt belang wordt van de gemeente. Ja. Durm hij ervoor koos.
2: Ja, kijk maar, als je zegt bijvoorbeeld in Voorst wil ze een blauwe dakpan hebben. En in Broek wil ze een gele dakpan hebben.
0: Ja.
2: Nou, als er belangstelling voor is en daar de draagvlak voor... dan moet je daar niet tegenkomen.
0: Nee.
2: Dan moet je dat proberen.
0: Als je elkaar kunt verbinden, dan kan ook nog... dat je geel en blauw doet, dan bij elkaar. Dan,
2: en groen.
0: Je mag dus net zeggen. Dan worden er in beide plaatsen toch groene dakpan.
2: Ja, maar dat kun je
0: zo
2: dat.
0: Kan het ook
2: dan kun je dat. En dat moet je... En dat is vaker zo, dat merk ik heel veel met landelijke partijen, dat ze de landelijke politiek gaat volgen. Hè?
0: Ja.
2: Van het beleid in Den Haag, en ja, daar volgen we toch.
0: Ja.
2: Dat hoeft niet.
0: Nee, en nu kan niet alles, denk ik, ook in de politiek maatwerk werken, maar dat kan niet. Ja. Maar het is toch wel fijn als er gewoon een lust wordt naar de diversiteit onder degene die in dit land woont.
2: Dat is ook draagvlak voor, hè?
0: Ja, daarom. Durven word je kozen, ook als partij natuurlijk in dit geval. En nou, je woont in Voorsterhout in het begin van de uitzending over had. Zie je daar ook nog bij het voorste belang of zo? Of dat zit in Mienheuf nu even, maar is dat zo?
2: Nee, ik zit in de stichting Kijk in Dorp Voorst.
0: Ah, wat is dat eigenlijk?
2: Dat is een stichting dat dus het bevorderen van de sociale leefomgeving in het dorp.
0: Okay.
2: Dus het is niet zo dat er dus echt bepaalde dingen in Voorst... Maar de sociale leefomgeving, dus bijvoorbeeld kunstwerken of aankleding. Of,
0: Oké. Meer het niet zozeer de sociale, je doet het sociale stuk. Maar je houdt geen, ik noem maar iets, het beheer van dorpshuizen bijvoorbeeld.
2: Nee, je houdt niet beheer, bijvoorbeeld geen kerstmarkt organiseren of een evenement.
0: Niet,
2: dat doe je dus niet. Dat is
0: grotere variaties. Ja. En ben je op dit moment nog ergens mee bezig?
2: Ja, wie bent zeker bezig. Wie bent. Dat is al sinds. Even kijken, wat heb ik nu? In juni 24.
0: Okay.
2: Dat is al 2 jaar geleden.
0: Ja.
2: Dat is al meer dan 2 jaar geleden.
0: Ja.
2: We houden de tweede inwonersavond georganiseerd door de Stichting Kijk in Dorp Voorst. We houden verschillende, dus Voorste Belang, de ondernemersvereniging en verschillende partijen. Gewoon u de nodig. Wat leeft er? En toen kwam het idee van. Bert Lohman, die was met een optie gekomen om op de rotonde een kunstwerk te maken.
0: Ja.
2: Ik heb, we hebben
0: en dan even voor mijn beleving, de rotonde die dicht bij het spoor ligt... of de rotonde aan de voorkant,
2: Bij Brunting.
0: Binnenkomt.
2: Ja, door die rotonde. Tenminste, dat was het idee dat door...
0: Wat meer ging gebeuren.
2: Toen werd er dan verschillende dingen werden geopperd. En toen kwam het idee van, nou, Voorst is een... Dat was de eerste wilde ooievaar in de jaren 70 van de vorige eeuw.
0: Ja.
2: Ik kon geen ooievaar op het rotonde maken. Een kunstwerk. Nou, toen ben ze mee bezig gegaan. En Er is een bedrijf die heeft dat ontwerpen maakt en tekeningen en foto's. En er is toen ook al overleg geweest met de gemeente.
0: Ja. Yeah.
2: Maar dat is allemaal, voordat alles dan rond is, voordat je ver bent. Dat je,
0: ja, logisch.
2: Nou, we hebben met ondernemers in het dorp hebben we al contact gehad. Of ze medewerking wil verlenen. We hebben sponsoren, ja. Mensen die sponsort het kunstwerk. Nou, dat is allemaal. Er is een verzoek in de dienst. Ja, en nu ligt het even stil. Want nu hebben we een briefje gekregen van de gemeente dat ze het toch geen goed plan vindt.
0: Oké, okay, en dat is nu na 2 jaar dan wel heel erg zuur. Dan
2: ja, ja, dat
0: zeggen.
2: Ik als ze nu gelijk gezegd gaan van ja, dat vinden we toch nou. Dat is toch wel.
0: Dat is jammer dat jullie het. Het is goed dat jullie het hebben verzonnen als burgerinitiatief. Maar...
2: Ja, het is een burgerinitiatief. Ja. En ze hebben nu ook in het collegeprogramma, in het coalitieakkoord, steed ook in dat ze meer met de
0: inwoners dat ze dat wilt honoreren?
2: Ja, dat ze dus initiatieven, met name initiatieven vanuit de bevolking wilt honoreren. Dat is door positief. En dan zegt de ambtenaar al, ja, we hebben het ruimtelijk initiatief beoordeeld, maar we werken niet mee. Medewerking is niet mogelijk.
0: Nou, maar misschien gaat jullie nog wel in overleg
2: treden. Kijk, we gaan in overleg. We hebben gelijk al even een reactie gegeven dat we dus bezwaar maken tegen die brief.
0: Ja.
2: Maar we vinden dus, we gaan wel in overleg van hoe kunnen we verder. Want misschien wel een andere oplossing.
0: Ja.
2: Maar wie vindt het wel een beetje matig dat ze na 2 jaar pas een keer zegt van... Nou jong, maar dat
0: het is een beetje erg zuur dat je er zoveel in effort in hebt gestoken. En...
2: Er is al zoveel energie in de stoken. Ja. Dat bedrijf heeft al plannen gemaakt, ontwikkelingen, tekeningen, schetsen, constructieberekeningen. Nou, nu maar op alles heeft ze al. En dan wordt in één keer gezegd, Kijk, als ze nu zeggen, nou jongens, kom eerst eens even rond de tafel zitten. Laat eens kijken wat er kan. Maar dan een briefje van, wie werkt er niet aan mee, want het past
0: wat
2: niet.
0: Wat handiger was misschien als ze even maar zegt van, lauw even onder tafel gaan zitten. Lauw even met elkaar, even mijn ogen gaan kijken. Ja. Want wat kan wel? Ik ben altijd van degene van de lauw in mogelijkheden denk.
2: Ja, er bent misschien wel meerdere mogelijkheden of oplossingen. Dat kan makkelijk, dat is helemaal niet. Maar omdat gelijk een briefje van, nou, wie werkt niet mee.
0: Nee, dat is jammer.
2: Ja, nu gaan we wel naar de vakantie. Ik hou dan in ieder geval in overleg met de gemeente kijken wat er nog mogelijk kan. Wat er dus al best wel mogelijkheden zijn.
0: Misschien, ik wou net zeggen, misschien bent er wel dat ze zegt, je wilt of iets meer die kant op of iets meer die kant op.
2: Op die rotonde staan boompjes. Die staat er al, ik weet niet, ik geloof dat ze al 7 keer over opnieuw gepaard bent. Want die boompjes gaan elke keer door.
0: Nou, dat kan ook ergens aan liggen.
2: Op een rotonde moet je natuurlijk die hoger liggen. Moet je geen boompjes gaan zetten, want dat moet je elke water ook even.
0: Zeker in deze tijd.
2: Nee, maar dan... Kijk, dan is natuurlijk, daar mag geen argument wezen om te zeggen van ja, dat is toch wel die boompjes
0: die worden. Boompjes kun je ook verpaarden, kan maar zo zeggen.
2: Jawel, maar dat. En er is misschien wel een andere oplossing voor, of andere mogelijkheden.
0: Dus jullie bent toch in ieder geval, dat is één speerpunt waar jullie in ieder geval druk mee bezig bent.
2: Daar ben ik mee.
0: En hebben jullie nog meer dingen op dit moment? Of
2: nou,
0: niet?
2: Ik zit ook nog in de werkgroep bouwen, daar ben ik ook nog in.
0: Okay,
2: ook,
0: bouwen in de gemeente Voorst?
2: In Dorpvoort.
0: In Dorpvoort, sorry.
2: In
0: Dorpvoort, dat bedoelde ik.
2: Er mocht nooit gebouwd worden. Er werd altijd tegengeholpen, er werd altijd moeilijk. En, de hel, ook vanuit het voorste belang, is door een jaar of 3 geleden, met een ledenvergadering, werd er dus geopperd van, eigenlijk moet er een werkgroep komen verbouwen, dat die met de gemeente contact heeft en wat er mogelijk is. Nou, en sindsdien, er zit dan Jan Boonen zit erin, Ben Aardissen en Dick Noordman. En we hebben nu toch regelmatig met de vorige wethouder, toch regelmatig, 1 keer in de 6 weken, zo'n beetje houd contact, overleg. Nou, en er zijn verschillende bouwprojecten bent, van de grond komen.
0: Kijk, en ook inbreiding misschien wel in het dorp.
2: Inbreiding en ook mogelijkheden die in eerste instantie onmogelijk waren.
0: Ja, maar omdat er toch wel tekort is aan woning, dat ze dan toch wel...
2: Maar toch, de wethouder zei van, nou...
0: Toch iets meer...
2: Wil ik toch even naar kijken en dat moet toch kunnen.
0: Ja, de mogelijkheden toch gewoon bekijken.
2: En er zijn best mogelijkheden. Ja. En er wilt nu woningen bouwen aan de westkant van Dorfvoors. Dat plan.
0: Een beetje een groter plan.
2: Ja, er bent 2 inloopavonden west. En we hebben nog steeds geen bericht gehad van wat er nu eigenlijk van de, de inspraak van de mensen eigenlijk is.
0: Oké.
2: Okay. Ik kijk aan de westkant, ik heb een mooi boom tussen de rondweg en het dorp. Ja. Maar er moet wel ontsluiting aan zitten. Iemand wel weg kunnen met verkeer.
0: Het zou wel prettig zijn, maar dat is mij toch hopen dat in zijn totaliteit meegenomen wordt.
2: Had meegenomen worden, maar is nog niet meegenomen.
0: Oh, okay.
2: Dus dan komt nu na de vakantie komt er dan een avond van de verkeersafwikkeling. Ja, dat denk ik dat hij eigenlijk al eerst moet doen.
0: De communicatie had iets beter.
2: Ja, ja, die communicatie die is niet...
0: Had iets beter kunnen, ja,
2: had wel iets,
0: kunnen gebeuren.
2: Ja, iets genuanceerder kunnen... En als ze gezegd hebben, nou, we hebben eerst gekeken... Want, hoe kunnen we het verkeer die kant op krijgen? Ja. Of kunnen we de rotonde, of kunnen we rotonde maken? Of hoe of wat? Nou, dat kun je door over nadenken. Maar dan hebben ze door een wijk geprojecteerd. En dan zeggen ze, ja, maar er moet ook nog een weg naartoe.
0: Ja, dat is wel handig inderdaad, in totaliteit.
2: We hebben het dorp hebben we echt verkeersluw gemaakt door de...
0: Ja, door die wegtruut
2: te halen. De rondweg te maken. En dan moet er weer, als de deur zo gewoon in zo'n 150 woning komt... Dan komt er,
0: zeg maar, dan
2: komt er 300 auto's. Die moet weer de dorp in.
0: Ja, en, ja, dat denk ik ook niet helemaal.
2: Want er is geen andere mogelijkheid.
0: Er moet nog wel een avond komen om dat goed te bekijken met z'n allen.
2: Er moet nog wel gekeken worden, hoe kan het verkeer dan...
0: Hoe kan dat nu nog weer beter in dat geval?
2: Nou ja.
1: We kunnen het plaatje nog wel even over de straatweg hebben.
0: Over de straatweg?
1: Over die deurgrootteweg nog bij ons.
2: Oude Rijksstraatweg, ja.
0: Die deur het dorp zelf, laat je zeggen.
1: Want ik had dan ook een mailtje van het voorste belang. En dan zegt ze, ja, er is niks aan te doen. Omdat die weg die heurt, zeg maar, ja, ik heb even proberen op te zoeken naar die mail. Maar de Code Noord, wie draait even een plaatje?
0: Ja, die draait even een plaatje. Gaat
1: het nog even over hem?
2: Ja.
1: Zullen we doen?
2: Ja, doen we dat. Ja.
1: Wat een plaatje van? Wat zei
0: ik? Ik zie hier staan het Dinxperse Dialectrio of met drum.
1: Ja. Gauw die draaien.
3: Nou, ik wat ouder word, denk ik vaak aan mijn jeugd.

0: Dreumen over vroeger. Van het Dinxperse dialect trio. Nou, we zijn net al, Joop zegt net al, we God hebben nou de, het liedje gewoon nog even deur over de, niet over de rondweg, over de weg die dus van de ene rotonde naar de andere rotonde loopt. En ik zei net al, als ik door de hen moet, qua, meestal neem ik de rondweg achter hem moeten door. Maar als ik door het dorp zelf ga, ja, ik, ja, dan ben ik misschien ook altijd wel misschien een moraalreden, maar ik rie eigenlijk altijd wel 30 gewoon door. Maar dat doet niet iedereen, begrijp ik.
1: Het is echt een racebaan door.
2: Het is echt een... Ik rie er ook, als ik, ik kom niet zoveel door het dorp, maar als ik ben rie, dan rie ik 30. Maar ik kan zien hoe ze achter me zitten drukken.
0: Ja.
2: En dan denk ik, ja, dan moet ik eigenlijk 20 gaan rien.
0: Ja, dat, ik ben dan zo iemand, dat zou ik ook nog doen ook. En dan denk ik altijd, als je 5 minuten eerder in het ziekenhuis wat link, moet je het vooral doen. Maar ik doe het niet.
1: En wat ze ook door, dat heb ik zelf meer gemaakt dan... Ik maak me nou al een beetje breed, zeg maar, met de auto.
0: Ja, ja. Goeie, hoe doe je dat?
1: En gewoon niet aan de rechterkant van de weg.
2: Want midden van de weg,
1: die weg is ook nog heel breed.
0: Ja, oké. Okay. Dat ze niet langs zo henkert.
1: Ja, dat denk ik dan. Maar wat doet ze dan? Dan gooit ze met twee wielen gooit ze over de stoep heen.
2: Ja. Ja. Ja, ja,
1: want er zit geen rand, zeg maar. Dus
0: nee.
1: Dat lijkt schuin op.
0: Oh ja, en weet je, meestal ben het de mensen nu het dorp zelf, want dat kan maar zo, hè.
2: Ja, ja, dat is vaak.
0: En, maar je had nou wat oplossingen, hoor, denk ik net al.
1: Nou ja, ik ben dan lid van het Voorste Belang.
0: Ja.
1: En daar kreeg dan de mail, daar stond dan in. En dat die weg, die heeft een bepaalde codering bij de provincie.
0: Oké. Okay.
1: En die codering, die bepaalt dan wat wel en niet mag.
0: Ja.
1: En in, zoals ik die mail van het Voorste Belang begreep,
0: dat
1: die code, moet je die, bijvoorbeeld een verkeerslicht, moet je er niet neerzetten.
0: Oké. Okay. Maar dan bent er misschien nog een andere oplossing.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Die snelheidsbeperkend wordt.
1: Ja.
0: Laat maar zo zeggen.
2: Dan komen ze vanuit de bevolking zelf.
0: Ja.
2: En dan mag het niet, want dan kan het niet. Of
0: nee.
2: Dan past het niet. Of...
1: Nee, maar dit was net voor de vakantieperiode. Ja. Dus ze hebben me teruggemaild dat ze na de vakantie...
2: Oh, dus er komt nog
0: een... Er komt nog een vergadering misschien. Ja, er komt misschien nog wel een ledenvergadering dan, denk ik. Of niet? Of heb je van Voorste Belang?
1: Dat vind ik weer zo gevoorlijk, want dan ben je meteen weer...
0: Nee, maakt niet uit.
1: Zit je meteen weer in bestuur.
0: Iedereen... Joop, dan ben je zelf bij.
2: Dat kan wel op.
0: Dan ben je zelf bij. Maar ik zou zoiets... dan een keer op een vergadering. Ja. Die kun je natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Het geeft hem de inwoners. Het geeft ook om het dorp zelf. Ja. Het geeft hem de ontsluiting. Ja. Nou ja, wat hier net al zijn. Het geeft ook een ontsluiting van een nieuwe wijk die door aan zit te komen. Er zijn best wel snelheidsbeperkende maatregelen die op zo'n straat ertoe kunt passen. Dat het echt wel 30 blijft.
1: Misschien maar niet.
0: Nee, oké. Okay, maar ze moet gewoon, als er zoveel reuring in het dorp is, dan moet ze natuurlijk wel kijken naar de mogelijkheden die er bent.
1: Ja.
0: Want je wilt, je kunt niet iedereen vriend houden met deze wereld. Maar je kunt toch wel proberen met z'n anderen te kijken of er wel iets geregeld kan worden, zodat het beter geeft.
2: Ja, want die rondweg is aanleg om de minder verkeer in het dorp te krijgen en meer rust in het dorp te krijgen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, maar dat zei je net in het gesprek toen de muziekje draaide, zei je ook, Rijn. Als hij vanaf Apeldoorn of Zutphen komt en die zit achter zo'n vrachtwagen of een, zeg maar. Ja. Wat doet ze dan? Nou, dan denkt ze, oh, wie gooit even binnen de deur?
2: Ja.
0: Ja, maar dat is overal. Dat is bij heel veel dorpen waar ze dat zo hebben toegepast. Ja. Dan krijg je dat soort dingen. Want dan gaan ze dat ontsluiten. Ja, en dan, die zult het nooit helemaal kunnen voorkomen.
1: En dan bent daar vaak bekend. Hè?
0: Ja.
2: Ik ben als mensen die dan vanaf Zutphen komen en die moeten naar Willem toe. En die weet dat. Zeg ik, hup, gauw binnen de deur.
0: Ja.
2: Dan weet die vrachtwagen net weer vuur.
0: Ja. Nou, ik hoor dat er nog best wel over
2: gepraat kan worden.
0: Het heeft nog een vervolg. Ik wil afsluiten met iets waar ik aan het begin ook heel even mee benoemd. Met Rijn Volksdansen.
2: Ja, dat hebben we ook al gedaan.
0: Dat hebben we ook nog gedaan. Ja. Dat
2: doen we de volgende keer.
0: Ja, zoiets, hè. Maar heel kort, hoe ben je door aan gekomen en hoe is dat gebeurd?
2: Ja, dat kwam vanuit het verleden. Met de CIV.
0: Ja.
2: Dus heb je de CIV en door is het eigenlijk... We hadden een volksdansgroep en door is het mee begonnen.
0: Ja.
2: En dan houden we volksdansen met de uitvoering. Ja, een volksdansgroep en die dansen door.
0: De mooie uitvoering door al.
2: En er kwam dus een vervolg op. Hoe dat precies? Maar ik kwam bij de vrouwen van nu. Die kwamen ook met een cabaretprogramma. En die zeiden, weet niet, ons met volksdansen helpen. Wil je ons niet lesgeven? Of kun je leren volksdansen? Kunnen we dansen ook meer? Nou, zo is het eigenlijk begonnen.
0: Wat leuk. Doe je het nog steeds? Is dat ondertussen gestopt?
2: Ja, dat is helemaal gestopt. De vrouwen van nu, die cabaretgroep is ook helemaal gestopt.
0: Ah, oké.
2: Okay. Dus dat was ook
0: maar
2: allemaal...
0: jullie hebben wel glorie tien beleefd.
2: Ja, we hebben hele mooie tien.
0: Nou, wat leuk. En dan ook alleen nog in voorstellende omgeving? Of bent jullie ook nog
2: We gingen ook met verzorgingstehuizen. We gingen de hele Achterhoek gingen we deur verzorgingstehuizen voor middagen verzorgen.
0: Je hebt veel mensen blij gemaakt met volgens
2: ons. Ja, ook dat nog.
0: Nou, hier wil ik mee eindigen. Ja. Rijn, hartstikke bedankt dat je er waren vandaag.
2: Ja.
0: Heel erg leuk. Je moet nog even verderop horen, denk ik.
2: Ja, ik moet nog even verderop, dus maar dat maakt niet uit.
0: Dan gaan we nu verder met het kwartiertje van het Oosthuizen Dialectkoor. En dat eerste liedje is Het mag de best wezen. En dat is ook de titel van de cd van 2010. De eerste cd van het Oosthuizen Dialectkoor.

0: En dit was van het Oosthuizen dialect voor het kleine andere kwartiertje met de Bergen van Gelderland. Ja, volgende week, Job. Waar gaan we heen?
1: Volgende week bij live, heet hij.
0: Erg leuk, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Wie staat op de
0: Boerenmarkt en de vakverdag staan we.
1: Ja, nou, hier in het Twello.
0: Ik denk dat we echt, word ik al 3 uur lang plat blijven praten, denk ik.
1: Ja, die zegt het goed, 3 uur lang.
0: 3 uur lang, ja, we mogen een uurtje houden van iemand die bij RTV Zeumning 4 uurtje heeft. Dat mogen we hem. En we zijn dus van 10 tot 1 binnen wie gewoon aanwezig volgende week op het weiland naast het gemeentehuis. Nou ja, ik heb er wel zin in.
1: Ik denk voor de lustra's die komt kijken, zeg maar, naast. Ja. Uit het terrein opkomt, start wie direct links of rechts. Denk
0: lichter aan worden ingang zit. Oh, als de ingang aan de andere kant zit, dan zitten we een beetje richting, ik vermoed, richting de scouting. Maar ze komt ons vanzelf tegen, maar wie maakt wel geluid? Dat komt wel goed. Ja. Wule hebt er zin in en wie vinden het ook hartstikke fijn en heel erg aardig van de boerenmarkt, dat Wule en van de Fokveerdag, dat Wule er ook mogen wezen.
1: Ja. Martin komt ook.
0: Martin die doet het eerste uur heel gezellig. Er komen wat mensen praten. En in de tweede en derde uur komt er ook Lu van de Fokveerdag even langs. En natuurlijk van de boerenmarkt zelf. Ik denk dat het een hele gezellige drie uur. Wat wil je verklappen?
1: Dit is een optreden.
0: Oh ja, ja. Eigenlijk een beetje uniek. Eigenlijk wel heel
1: eigenlijk
0: uniek.
1: Eigenlijk ben ze gestopt.
0: Ja, eigenlijk ben ze gestopt. Maar ze gaat bij ons volgende week gewoon weer misschien bij hen zitten. En dan gaat ze weer wat laten doen. Annie en
1: Marie.
0: Ja, Wule vindt het heel gaaf dat ze gewoon toch de trekharmonica metneemt. En Wule gaat er weer mooi van genieten volgende week. Ja. Ik heb er veel zin in.
1: Ik hoop,
0: het weer geeft misschien wel helemaal goed.
1: Ja.
0: En Wule hoopt dat degene die luistert en gezellig denkt van nou, we komen bij maar.
2: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapend.

gestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

Een hele goede middag, luisteraars. Mijn naam is Tony van Dommelen. En zo tussen de klokken van 12 en 1 uur probeer ik via hier weer mooie Nederlandstalige muziek te eten in te slingeren. Oftewel, radio.

7-9-4 tussen de klokken van 12 en 1 uur met mooie Nederlandstalige muziek. En dat doet dat wel in het welbekende Heerdersdialect. We hebben net nog een kunnen luisteren op een meusuren. Dat bent van onze collega's, die doet het ook een beetje in dialect. Of mensen die hebben helemaal een dialectprogramma. Dus, maar ik praat alleen dialect en ik heb de muziekkeuze is gewoon Nederlands. En dat is voor de meeste mensen ook wel heel erg fijn. En alhoewel dat natuurlijk streektaalmuziek ook hartstikke mooi is. Dus dat hebben we eerder ook altijd gedaan op de Proostschool. Was dat ook allemaal schitterend mooi was. Ja, er is ook heel erg veel mooie muziek gemaakt. Ook in de streektaal. Maar goed, ik doe het in het Nederlands. Alleen ik kondig het een beetje in het dialect of in het in de streektaal hier aan. Dus dat is dus veranderen voor de meeste mensen geen probleem. En de meeste mensen zijn nog weer op honk. Want ja, de vakantie binnen afloopt. Maar de kinderen zijn volgende week ook weer naar school. Dus en de meeste mensen hebben de bouwvakken weer opzetten. En ja, er was net een liedje van de Tamara Tol. Die hadden het al over van laten glazen maar klinken. Net zoals dat het weekend inloopt klinkt. Maar ja, in de bouw, ik weet niet of het nu nog is, maar eerder was het altijd in de bouw natuurlijk vrijdagmiddag ook een soort van een borrel. En dan luiden hier het weekend ook in. En dat houdt dus. Wie die is ook het door met Tamara Tol. Van kom, laat de glazen klinken. En dat is natuurlijk wat schitterend mooi natuurlijk. En nou hier op het hele dorp zie je, dan is er natuurlijk ook weer een drukte van je welste. En trouwens in Wortenveld ook. Want ja, dat is nog eigenlijk een klein beetje jammer dat er op twee locaties in de gemeente hier natuurlijk allebei een evenement is. In Wortenveld is natuurlijk het zomerfeest, eigenlijk het uitgestelde zomerfeest. Want de eerste was in juni, maar toen vulden de mussen hier door binnen doos vandaag af van de hitte. En ja, hier in Heerdenhein natuurlijk de streekmarkt. Dus mensen die nog op vakantie wenden of die in ieder geval de caravan of de tenten nog hebben staan. En die denken van, wauw, wat mogen we gaan doen? Dan ben jij nog genoeg hier te doen hier in de gemeente Heerden, zeg maar. Zowel in Wortenvelde als hier in Heerden, daar kun je nog mooi lekker rondstruizen zo over het dorp hier. Maar goed, ik ga het Nederlandstalige muziek draaien. Dat is, dan ben ik hier voor aan en daarom zit ik hier ook. En Stijf Eckel, die hebben het alleen maar over die ene nacht met jou.

Die Isabel. Van de Lawine Boys was dat een hele mooi nummer. Isabel genaamd. En ja, dat dreven we lopen natuurlijk op de, tussen de klokken van 12 en 1 uur bij RTV 794. En wat ook wel draait, dat is natuurlijk Anthony. En Anthony die zingt over wij dansen met volle kracht. Ja, hoe moet je dat anders doen dan? Dat, met halve kracht, want dan loop je denk ik ook met de helft of zo. Of je buurt met één poort op. Nou ja, nee, maar goed. Hij zingt in ieder geval over wij dansen met volle kracht.

Ja, dat heeft wel een punt. Als je met uw benen naar huis gaat, dan ben je niet alleen. Nee, ja, je kunt doen met een hele koppel gaan. Maar dat, wat hij bedoelt natuurlijk met je benen natuurlijk. En dan, ja, dan ben je niet alleen. Nee, hij lucht niet, maar... ja, goed. Danny Nicolai, je moest eens weten. Ja, dan moest je, zeker eens weten. En nou, dan zei je tegen uw vader, moe, van... ja, ik ben vanavond naar huis toe gegaan. Maar niet alleen. Hè? Ja, nou goed. Maar ja, toch maar. De gebroeders Kool. Die hebben het zo'n beetje ja, in dezelfde trans. Maar dan nog toch weer anders. Van ik ben verliefd, maar niet op jou. Nou, zo kun je het ook zeggen. Dat is wat makkelijker natuurlijk. En dat je iemand de kop gek maakt en zegt van... Nou, ik ben toch wel heel erg verliefd, hè? Ja. En nou, Jan die begint natuurlijk helemaal te smalen. En die kreeg natuurlijk helemaal van hartklopping. En dan opeens zei je van... Maar niet op boel. Haha. Nou ja, goed. Ze hebben in ieder geval een mooi liedje erover gemaakt.

Ja, wat hebben we in Nederland toch hele vulle zangers die hele mooie muziek maken voor Grat Damen. Er ook eentje van is met Bella Madonna. Ja, dat is, dat, ja, ze kunnen allemaal heel mooi zingen. En dat is, ja, ze hebben ook altijd vaker wel, vaak, als je goed luistert naar de tekst, ook wel een, toch nog, soms nog wel een beetje hele mooie aangrijpende teksten. En dan, dat is de volgende heft, dat is iets minder. Maar ja, dat is weer iets gebaseerd op het... op dingen te doen, zeg maar. Het is net zoals we, ja, om deze tijd, ja, het begint zo'n beetje allemaal weer. Dan begon de loonwaterkers, die komt met de hakselaars de schuur uit en met kiepers en met dossierwagens en wat dan ook, om de mais weer van het land af te halen of te hakselen of te, ja, vroeger hadden ze het over kneuzen, maar tegenwoordig is dat, dan moet je zeggen hakselen, want kneuzen, dat wordt eigenlijk, ja, het wordt wel een beetje plat, maar daarna wordt het natuurlijk in geen hele kleine stukjes sneeuw en dan gaat dat met een geweld van hier te Tokio. En dan moet het allemaal weer naar de boeren, naar de boerenerven toe. En want het is natuurlijk weer voer voor de koen, voor de winter. Maar goed, af en toe, dan, ja, het heeft wel een beetje... Ja, dan denk je van, nou, die nare trekkers weer op de weg en die riet weer voor ons. En het is, maar goed, geeft die mensen af en toe eens een klein beetje de ruimte. Als je een beetje met elkaar gaat spullen, dan komen we er allemaal wel uit. Kijk, de mensen met de auto's die aan de kanten kunt lossen, een beetje aan de kanten gewoon op van die smalle, zoals hier in Broek, van die smalle weg het is. Maar je daar met een hele vracht met mais, zeg maar, van de weg af mutten en dat een beetje van die talutjes dan. Dan lig je ook zo op z'n kant. Dus dat is ook niet de bedoeling. En vooral nu een beetje gedreng. Dan wordt er natuurlijk ook de weg een beetje modderig en smerig. En dan wordt het ook een beetje glibberig. Dus dan moet je ook een beetje voor oppassen. Dus mensen, geef elkaar de ruimte. En denk een beetje over, zeg maar, waar je... de landen in de reed, zeg maar. Dat er ook mensen op dit moment bezig zijn met... Met dingen voor de winter weer, de wintervoer weer naar binnen te brengen. En de Joyriders, die hebben natuurlijk Johan geleden ook al een heel mooi nummer over gemaakt. En die wil ik nog wel eventjes graag laten huren. Vooral de jongens die op dit moment in de mais zitten. En de radio aan hebben staan op radio RTV 794. Dit mooie liedje van de Joy.

Ja, de Jannes die wil graag een boerenmeid. En dan willen we ook nog wel in de Heuberg. Nou, dat wordt wel een beetje lastig. Want tegenwoordig, ja, zoveel Heubergen bent er niet meer. Ja, misschien stort ze er nog wel. Maar dan hebben ze er wel wat anders van gemaakt. Dan hebben ze er een of andere mancave van gemaakt. Of wat dan ook. Maar ja, een echte Heuberg. Ja, een Heuzolder misschien nog wel. Ja, dan zal het nog. Ja, dan lukt het denk ik nog wel. Maar goed, dat hele mooie nummer van Jannes. Want dat draait elke keer. Ja, wordt ook komt. Dat zit wel in zijn repertoire. En het is een lekker vlot nummer van Ik wil een boerenmeid. En ja, Danny Nicolai, dat hier die hekel had. Maar Ronnie van Bemmel, die zingt over Ai, ai, ai, ai, ai.

Ja, het is toch wel mooi dat de radio op deze frequentie hebben afgesteld. Want anders had deze mooie muziek natuurlijk niet gehoord. En vooral die muziek van Jaman niet, van laat me los, laat me vrij. En dat doet André Verduin ook, want die doet dat op een hele andere wijze en ook met een heel ander liedje. En, maar die heeft het dan over, ja, met die Italiaanse bakker, hè, die met die, ja, de pizza bakker.

Allee, de Alpenzusjes was dat met dat hele mooie nummer van naar de Costa. Ja, ik denk dat de hele boel mensen van zomer misschien ook wel naar de Costa West bent, maar dat had eigenlijk helemaal niet hoeven, hè, want het was hier ook lekker warm. En je kunt hier ook aan het hele strand zitten en dan heb je ook een soort van een Costa. En dan hoef je niet gewoon te zuigen en smaakvlog het bergen uit om naar om zo'n strand te... zo'n strandtentie of zo'n strandstoel te bemachtigen. Of in ieder geval door die weet je, ja, een reserveren voor jezelf, zeg maar. Dat hoe je aan het hele strand ook niet. Mensen, er is nog ruimte genoeg, dus dat hoeft eigenlijk nog niet. Nederlandstalige muziek, en ik heb er nog een paar, want ik heb nog maar 8 minuutjes voor de klokken van de 1 uur. En dan houden we natuurlijk weer kort houtjes met z'n hit uur. Maar ik heb er nog mooi een eentje van Helemaal Hollands. En die zingt over een arme muzikant.

0: Ja, met uurtje Nederlandstalen zit er weer op. Dus ik wens iedereen een heel fijn weekend. En tot de volgende keer met mooie Nederlandstalige muziek. En dan gewoon vast en zeker weer mooie Nederlandstalige muziek. Via RTV 794 laten huren aan jullie. Dus ik zeg een heel fijn weekend en tot later.
1: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

wat waren ze jaloers in het Verenigd Koninkrijk op Zweden. Want zij hadden natuurlijk geen Agneta, Benny, Björn en Anne-Frit. Dus hadden ze twee andere dames en twee andere heren uitgekozen om dan leuke liedjes mee te maken. The Brotherhood of Men en Kiss Me, Kiss Your Baby was dat aan het begin van deze aflevering van Hituur. Je wekelijkse feestje op de radio tussen 1 en 2 bij Radio Zuiverleggen 4 en Voorstelen. Hoezo? Ja, leuk je erbij wint. We gaan lekkere plaatjes draaien tot dan 2 uur met lekkere gouden ouwe. Wat Duitsstalig, wat Nederlandstalig, wat rust en romantiek. Nou, het komt allemaal weer voorbij.

hij komt een beetje laat. Joe Cocker, het is bijna herfst. Kijk eens op de kalender. Het is alweer week 35. En ik heb een echte zak met pepernoten alweer voor me liggen. Jongen, jongen, dat is weer een lekker feestje. Dat is weer fijn in de supermarkt om dat weer tegen te komen. Lekkere muziek, lekkere zomersmuziek van de Tokens. Althans, het origineel was van dat clubje. Maar we hebben nog een leuke cover van dit gezelschap. De formatie Tight Fit. Dat heet The Lion Sleeps Tonight. Nou, wel te rusten.

Gezellig een beetje trommel op zaterdagmiddag op je lokale radio. Hè? Borst Venoezoom en RTV 794 voor de hele omgeving. Was dat een opname van de formatie Tides Fit uit 1982 was dat. Ja, wel weer een tijdje geleden. En natuurlijk hebben we vandaag ook weer de rust en de romantiek in het programma. En de Nederlandstalige bezingen. Dus blijf erbij tot 2 uur. Nu weer een lekkere gouden ouwe uit de jaren 80 uit de discotheek van destijds. Yvonne Elliman en If I Can't Have You.

een zielig liedje eigenlijk, hè, deze. Als ik jou niet kan krijgen, dan wil ik helemaal niemand meer. If I Can't Have You en Yvonne Elliman. Nou goed, in je eentje is ook wel gezellig, hoor. Dus dat vinden deze mensen ook van de Dwarkers. Dat heet Oh, Lonesome Me. Wat toevallig.

vreselijk liedje om mee te zingen. Oh, Lonesome was dat van The Walkers. Over meezingen gesproken. Dat we houden met deze hoor. Ja, en ik heb een gouden oude plaat uit Nederland. Van Mauve en McNeil en How Do You Do?

De jaren 70 in plaats van Mauve en McNeil en How Do You Do. En ze deed het mee voor het Songfestival destijds voor Nederland met dat nummer. Jawel! Freedom.

Ja, let hier wel eens aan het eind van de vakantie, hè? Freedom comes and freedom goes. Weer aan het werk en alles begint weer opnieuw. Was dat een opname van de Fortunes. Hey, Donna Linton, wat heb jij een lage stem gekregen? Did you ever say that?

zitten wel in de covers vandaag. Hè? Jimmy Helms, die zong het oorspronkelijk. Dit was Donna Linton en Gonna Make You An Offer You Can't Refuse. Ik kijk even op het lijstje en ik zie daar hele andere dingen. Normaal gesproken hebben we halverwege het programma De Rust en de Romantiek. Maar onze vakantiewerker die heeft het omgedraaid. Nou ja, goed, daarom doen we nu eerst maar eventjes de Nederlandstalige meezingen. Ook leuk, hè? Uit België, Dana Winner en Top van de Wereld. Ik heb

Alsof het nog volop zomer is, hè? De Beach Boys en de Surfing USA. En het is tijd geworden voor een tweetal plaatjes uit het grijze verleden. Helemaal opgetoken van zolder uit de bananendoos kwam ze tevoorschijn. Een plaatje van de Blue Diamonds. En dat heet Down by the Riverside. Alweer een cover die we draaien in het programma. Nou goed, leuk om mee te zingen.

hele bal van me. Apropos dat we nog geen rust en romantiek hebben gehad, halverwege het programma. Nou goed, Down by the Riverside was ook leuk, hè? Een plaatje van de twee heren uit Nederland, de Blue Diamonds. De meest favoriete schoonzonen werden ze destijds wel eens genoemd. Ja, dat was wel lekker de gouden ouwe van Tommy Rowe. En ken je dat nog? Dat is helemaal in de war, deze meneer. Helemaal hotel en botel. Totally.

Je maakt me helemaal dizzy. Wacht, is dat een compliment? Ik weet het niet. Tommy Rowe was dat van lang vervlogen tijd. En we hebben nog een beetje erg weinig dames gedraaid vandaag. Nou.

Een gezellige meehuppelplaat was dat van Connie Francis en de twee kleine Italianen. Het is kwart voor de normale tijd voor de Nederlandstalige meezingen. Maar ja, die vakantiewerkers zo tegenwoordig. De items zijn omgedraaid vandaag. En daarom nu twee plaatjes achter elkaar om een beetje bij te komen van de week beslommeringen. Twee plaatjes in het kader van de rust en de romantiek.

En dat was ook een grote. In het begin van de jaren 90 stond het wekenlang op nummer 1. Deze van Bryan Adams en Everything I do it for you. Zoals ik al eerder opmerkte, hebben we een beetje weinig dames in het programma. Dus dan gaan we dat een klein beetje opvoeren. Want ja, we moeten de balans een beetje in evenwicht houden natuurlijk. Hè? Ze zeggen dat we 4 maal Frizzel Zizzel en nu 3 maal Beep. Nou, dat maakt het gemiddeld weer een klein beetje goed, denk ik. En zijn nog vrouwelijk ook. De dames van Beek nog een keertje en Never Listen to a Bouzouki Player.

Wat een heerlijke uptempo Polonaise plaat was dat uit Nederland. Babe and never listen to a bazooki player. Het is het weekend. Luidde het officieel in met deze plaat van Den Hartman uit de discotheek van de Sets. Ken je vast zeker nog wel. In 1979 een hele grote. Den Hartman en Relight My Fire. Een fijn weekend allemaal. En graag tot volgende week zaterdag vanaf een uur of 12 voor een nieuwe Holland Zit Uur.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en de gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go.
1: Mini special met het Thunderbirds Rescue Team van de Hits. Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Mini Special Thunderbirds van RTV 794. Elke zaterdagavond tussen 6 en 7 uur. En deze week zijn we weer volop in de running na een korte vakantie. En deze mini special zal geheel worden beheerst door oude hits uit de 70s. Met enkele easy listening liedjes. Dat is ook leuk natuurlijk tussendoor. En ook heel andere die je eigenlijk nooit meer hoort op de landelijke radio. Maar we wensen u in ieder geval heel veel plezier dit uur. Maar dus wel op RTV 794. Kort bij zover, zullen we de eerste track er maar in gooien?
2: U wilt wel met de eerste beginnen, niet met de derde?
1: Ja, ik weet niet waar je erin hebt staan. maar je kunt wel tot 10 tellen?
2: Dat lukt toch wel.
1: Hartstikke mooi,
2: ja.
1: Man.
2: Oké. Ja, doen we maar. Hè. Anders beginnen we maar met de eerste dan. Anders wordt het ook maar zo'n saai programma.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, je hebt eigenlijk ook wel gelijk, Cor. Hier de eerste van vanavond, getiteld Love or Let Me Be Lonely... van de groep The Friends of Distinction. Dat is ook al zo'n rare naam. Ook wel eens van gehoord?
2: The Friends of Distinction. Alleen al het uitspreken ervan is lastig.
1: Ja, ja, nee. Ja. Maar ja, goed, het is een Amerikaanse band. Muziekband met medewerking van Harry Elston en Floyd Butler. Voor zover je dat iets zegt, het zegt mij niks, eerlijk gezegd.

0: En dat is het leuke van de mini-special. Dat soort onbekende liedjes. Love or Let It Be Lonely. Friends of Distinction. Waar haal je die naam dan weer vandaan? Ik las dit bij toeval dat het een band is die verschillende genres aan kan. De volgende cd die staat nu voor u klaar.
1: Ja, dankjewel Cor voor het klaarzetten. Het gaat dus om de titel. Amos of Amos misschien, ik weet het niet. Amos Moses van Jerry Reed. En als ik als me gevraagd wordt, wat is dat dan, Amos Moses? Ik weet het eerlijk niet, maar ik heb het idee dat het toch een beetje betekent van ik hou van Moses. Zoiets dergelijks.
0: Het klinkt in ieder geval heel lief. Yes!

0: Mamus. Moses, sit down on a Mamus. Make it count, son. About 45 minutes on these tippy-doos. Mini special.
1: Amos, Moses was dat. Had je waarschijnlijk nog niet gehoord vanavond, Jerry Reed. En van Amos Moses fietsen we dan naar een wat meer bekend nummer. It's Impossible, dat zegt Perry Como. En dat mag best een beetje easy listening worden genoemd. It's

0: volgende track die eraan komt, die vind ik zelf wel heel bijzonder. En velen van u zullen hem vast nog wel kennen van vroeger. Hier is Troglodytes, oftewel Cavemen. En het gaat over holbewoners die in een hol wonen, in een grot. En deze is van de band Jimmy Carsten Punch.
1: Hier is Troglodytes. Ik vond het altijd mooi als ik dat gelijk de eerste keer weer aan het plaatje hoorde. Troglodytes. Nou ja, goed. Luister er maar. Dan kunt u het zelf ook een keertje nadoen als u wilt.
2: Ja. Yeah. I know what you're talking about. There was a time when man did live in caves, as we all know. These people were known as cavemen, Neanderthal men, or troglodytes. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time, when the only people that existed were troglodytes, cavemen, cave women. Neanderthal, troglodytes. Let's take the average caveman.

0: En dat was hij dan.
1: Troglodytes.
0: En zoals aangegeven vanavond een mini-special uit de 70s. Zo ook de song Everybody Plays the Fool van de groep The Main Ingredient. Een rustig en wel vrolijk liedje.
2: Thunderbirds are go. Het International Rescue Team van de hits.
3: Okay, so your heart broke. You sit around moping, crying, crying. You say you even thinking about dying? Well, before you do anything rash,

Je wordt er helemaal zen van zo'n rustig en vrolijk liedje. Vind je niet? Everybody ja. Plays the Fool was dat van The Main Ingredient. Burning Love, dat is de titel van de volgende cd. En dan hebben we het over een grootheid die vanavond weer optreedt in mini-special. Van niemand minder dan de King zelf. Hier is Elvis Presley.

0: heerlijk, die muziek van Elvis Presley. We hebben er nogal aardig wat van. Ik zou het trouwens wel hartstikke leuk vinden, Cor, om een keer bijvoorbeeld een uur te wijden aan Elvis Presley.
1: Ik ben voor.
0: Ja, ik ben ook voor. Maar ja, we moeten eigenlijk zien of dat allemaal nog een beetje past in het hele geheel. Maar dan kunnen we nog wel een keer overleggen met Harry. Onze baas, zou ik maar zeggen. Goed, sommige liedjes die komen mezelf soms niet eens bekend voor. Maar we luisteren ze altijd eerst wel af. En deze mag er ook best zijn. De titel is My Maria van B.W. Stevenson en Daniel Moore uit 1973. Het lijkt wel of we bijna alleen vrolijke liedjes hebben vanavond. En dat is ook wel eens een keer leuk. Hier komt-ie, My Maria.

0: My Maria, maar was het nou de Maria van B.W. Stevenson of Maria van Daniel Moore? Dat is nu helemaal duidelijk geworden in het liedje. Maar wel leuk om nog een keer te horen.
1: Ja, niet te kritisch, hè?
0: Niet eenkerig. Back in the 70s, dat brengt vanavond ook wel een hele bekende track, zoals deze van Force, zoals je misschien nog wel kent uit de jaren 80. Maar dit is het origineel van de Hughes Corporation met Rock the Boat.
2: De Esculap maakte er meer wel.

Tja, lekker nummertje, heerlijk. Maar we zitten nu op de helft zo'n beetje van mini-special The 70s... en wel met de track You Little Trashmaker van de groep The Times.

Leuke, gezellige, gouden oude muziek was dat van The Times en You Little Trust Maker. Ja, Wim, je noemde het net al. Ik weet het ook nog van die bekende liedjes van destijds. Het werd veelal gedraaid in de discotheek. Zoals nu het bekende nummer Life is All Rock, But The Radio Rolled Me. Uitgevoerd door de groep Reunion uit 1974.

0: Hoe is het toch eigenlijk mogelijk, hè, vanavond? Alles komt uit de 70s.
1: Leuk, hè, zo'n 70s special.
0: Oh, dat is heerlijk. Ja, maar goed. Ik voel me vereerd met een liedje genoemd Lady van de groep Styx. En ik weet 100% zeker dat ik dit nummer nooit heb gedraaid destijds. Niet in de disco en ook niet in het begin van de LOH, zoals dat toen heette. In zeg maar 1990 was het of zo, hè. Maar nu dan toch echt op de radio. Hoe leuk, ook omdat het toch wel een stevig stuk muziek is. Komt-ie!

0: Het International Rescue Team van de Hits. Dat doet zijn naam eer aan met deze. Nog nooit gedraaid, nog nooit in handen gehad door de heren Das hemzelf. Styx en Lady. Het volgende nummer wat klaarstaat, dat is er eentje die ook heel bekend is. En dat is er eentje van Jefferson Starship. En dit mag ook dan wel eens een stuk easy listening heten. De titel is Miracles en dat komt in 1975.
1: Ook alweer uit de 70's, hoe is mogelijk? Maar goed. Ah ja, dit is heerlijke muziek. En het is inderdaad hele rustige muziek. Dus easy listening, inderdaad.

0: Goed, ja, nu weet ik het zeker. Het wordt inderdaad steeds ietsje vrolijker in de loop van ons programma van een uurtje. Nu door de 15e track van dit uur en wel uitgevoerd door Vicky Sue Robinson met het nummer Turn the Beat Around, een jaartje ouder dan de vorige en wel dus uit 1976.
1: Recht voor je raad, een oudje uit de S.

De allermooiste hits uit de jaren 70 vanavond in mini-special. En het gaat me net als Wim, ook weer met een vrolijke trick. De titel is Cherchez la Femme. Ken je dat nog? Uitgevoerd door de band Dr. Buzzards, original Savannah Band.

0: Dit was het weer. Dit was het weer. Dit was het weer. Volgende week meer weer. Weer meer. Volgende week weer meer. Bedankt voor het luisteren hier bij RTV 794.
1: Nou, luisteraars, in ieder geval hartelijk dank voor het luisteren vanavond weer. We hopen dat u het weer een leuk programma vond. En
2: volgende week zijn we er natuurlijk weer op RTV 794.
1: Ja, en dat klopt. Lekker weer goud van oud tussen 6 en 7 uur.
2: Een heel fijn weekend verder en graag tot volgende week.
1: Ja, tot horens. Fijne avond.
2: Dag.
1: Dag. En een fijn weekend uiteraard ook nog. Dus ik zou ook zeggen van dag en tot ziens. Veel plezier nog van de avondmaaltijd misschien.
3: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer, vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.